0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8 uur aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 5:00.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een steekincident bij een asielzoekersopvang in Den Bosch zijn afgelopen avond een man en een vrouw gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 8:00 aan de Bruistensingel in de Brabantse hoofdstad. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, waar de gewonde vrouw ook direct is gearresteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en is nog op zoek naar de aanleiding van de steekpartij. Het grensmeer Lac de Brennet tussen Frankrijk en Zwitserland staat door aanhoudende droogte vrijwel volledig droog. Normaal is het 25 tot 30 meter diep. Uit protest tegen het uitblijven van overheidsacties hebben wanhopige buurtbewoners op de drooggevallen bodem in metersgrote letters de woorden help en SOS geschreven. Schepen liggen er al maanden vast, vissen zitten opgepropt en de beroemde waterval is stilgevallen. Het historische diepterecord van het Kalksteenmeer uit 1906 komt ernstig dichtbij. De Amerikaanse Christa Pike ligt nog altijd buiten bewustzijn aan de beademing na een mislukte executie in de VS. Hoewel ze woensdagavond 2 dodelijke injecties kreeg, bleek ze nog steeds in leven te zijn en werd ze daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaten raakte de ingespoten vloeistof buiten haar aderen, wat leidde tot ernstige brandwonden en een kritieke toestand. Artsen vechten op dit moment voor het leven van de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. In Letland gaan vandaag zo'n 1,4 miljoen kiezers naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens de peilingen maakt de centrumrechtse regering een goede kans om door te regeren, wat historisch zou zijn voor het wisselvallige politieke landschap. Grote ophef is er over oppositiepartij Suverena, die tweede staat in de peilingen. Partijleider Stepanenko ligt zwaar onder vuur omdat ze ruim 4 ton aan giften uit Rusland kreeg. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op tot nieuwe landelijke protesten aanstaande dinsdag. Gesprekken met het ministerie van Onderwijs over het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen leverden volgens hen geen concrete toezeggingen op. Nadat gisteren al ruim 400 scholen dichtbleven, voert de overheid de veiligheidsmaatregelen op. Er zijn inmiddels al meer dan 5000 mensen opgepakt. De studentenorganisaties distancieren zich uitdrukkelijk van de rellen. Ajax, BNU, Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vitakruid. BNU vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen. En Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt vandaag bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. De co-piloot die woensdag de gezagvoerder van een Flight Dubai-toestel aanviel, was eerder geschorst bij Oman Air. Volgens bronnen van ABC News was in 2024 extremistisch materiaal bij hem gevonden. Tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv stak hij de gezagvoerder meerdere keren. Passagiers overmeesterden de man, waarna 2 meereizende piloten het toestel overnamen. Het vliegtuig landde in Saoedi-Arabië. Hoe hij bij Flight Dubai kon worden aangenomen, wordt onderzocht. Een Russische aanval heeft vanmorgen de noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev geraakt. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. Hulpdiensten zijn naar de brug gestuurd over mogelijke slachtoffers en de omvang van de schade is nog niets bekend. De afgelopen dagen werd ook de zuidelijke brug in Kiev meerdere keren getroffen door Russische drones. Daarmee komen belangrijke verbindingen over de Dnipro verder onder druk te staan. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: in Heerlen.
1: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint-Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.

0: op tritonmarketing.nl.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerle. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerle?
3: Bij Taxi Centrale

0: gaan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De co-piloot die woensdag de gezagvoerder van een Flight Dubai-toestel aanviel, was eerder geschorst bij Oman Air. Een Russische aanval heeft vanmorgen de noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev geraakt. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
3: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Pot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had allang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
9: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
10: Ha, wie schön!
7: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
11: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
12: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
13: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
14: Niet die koelkast in.
13: Wel de meterkast.
12: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
15: Word je er vrolijk van?
13: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
16: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
13: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
15: Goedemiddag.
12: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
15: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekker, man. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
13: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga je hem plakken?
12: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
17: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
18: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen roept leden op een verbod in hun huisregels op te nemen. Onder meer het LUMC en het Elisabeth II Steden Ziekenhuis volgen dat advies. Een landelijk verbod komt er voorlopig niet. Volgens het kabinet biedt de privacywet al mogelijkheden om tegen ongewenste opname op te treden. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. Op sociale media tonen politici hoe ze hardlopen, gewicht heffen of trainen in de sportschool. Daarmee willen ze kracht, gezondheid en jeugdigheid uitstralen. De lichamelijke conditie van politici speelt een steeds grotere rol in het publieke debat. Mede doordat president Trump inmiddels 80 jaar is. Fitheid wordt zo'n nieuw politiek verkoopargument. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
10: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee eens. Maar wij gaan verder.

0: Parkstad.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterdichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
4: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: RTV Parkstad.
4: We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert bijvoorbeeld alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugby.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
7: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
8: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
9: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
10: 9 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Een ruime meerderheid steunt duidelijke grenzen aan wat passend is in de klas, maar een strenge dresscode kan op minder bijval rekenen. Opvallend is dat vrouwen gemiddeld strengere kledingregels wenselijk vinden dan mannen. Scholen moeten daarbij wel rekening houden met vrijheid van meningsuiting en geloof. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. De zaak draait om een studente, aangeduid als Jane Doe, die zegt urenlang door meerdere mannen te zijn misbruikt terwijl ze zwaar onder invloed was. Volgens de krant namen aanklagers alleen haar eigen verklaring formeel in behandeling. Waarom ander bewijsmateriaal buiten beschouwing bleef, is niet duidelijk. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Dankjewel Jos voor het nieuws. Dus zometeen gaan we beginnen met het nieuwe weekendochtendshow voor zaterdag 3 oktober 2026. Eerst nog eventjes de echte Parkstad verkeersinformatie. Er is niet zo druk op de Limburgse snelwegen. Ja, dat is ook wel logisch voor de zaterdagochtend. 0 files, wel 1 flits gemeld. En die vind je op de Industriestraat. Doe rustig aan bij de Industriestraat. Beide richtingen.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
13: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
14: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. Kalebeske-sittard.nl.
15: Ha, wie schön!
16: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
17: Ah!
16: Of zo?
17: Ik snap hier niks van.
16: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goed meegegeven. Van der Hurk. Van der Hurk. En het is raak. Roda slaat toe.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
0: Bij Taxi Centrale Beer.

Cher en If I Could Turn Back Time. Goedemorgen. Dit is de zaterdagochtend van Echt TV Parkstad. Welkom, welkom. Jippie hier met de weekendochtendshow. Tot 12 uur ben ik nog bij je. Met de allerlekste tunes. Zometeen de track van vandaag. Een nummer dat te maken heeft met een nationale feestdag. Die vandaag wordt gevierd. En dat is niet in Nederland, maar in een ander land. In welk land het is, dat hoor je dus zo. Ook Robbie Williams hoor je zo. Ja, hij is volop aan het toeren. En vorige week zou hij in Peru staan met een concert. Helaas ging dat niet door. De gemeente had de concertlocatie namelijk gesloten vanwege problemen met de veiligheid. Daarna nieuws gingen veel fans naar het hotel toe waar Robbie verbleef. En op een gegeven moment kwam hij naar buiten en sprak hij zijn fans toe.

Nou, dat is fijn. Hebben de fans van Robbie Williams toch nog kunnen meezingen met een van zijn grootste hits. En jij als luisteraar doet dat dadelijk waarschijnlijk ook. Robbie hoor je zo met Millennium. Ja, dit is de weekendochtendshow. Dus wil je daar nou een steentje aan bijdragen? Stuur je verzoekje naar hertenbeparkers.nl. Druk op het WhatsApp-icoontje. En wie weet hoor je jouw nummer.

0: Away.
1: RTW Parkzaam met Offenbach en Miles Away. Zometeen de track van vandaag. Nieuw en ik heb gekozen door de activiteiten en de sfeer van deze zaterdag 3 oktober 2026. Welke track het is, hoor je zo. Na de meeste.

Het weekend van Echt Weer Parks met Robbie Williams. Je hoort een Millennium. Goedemorgen, dit is hem, de weekend ochtendshow. Jippie, tot 12 uur ben je nog bij je. De allerlekste tricks om die zaterdagochtend nog beter te maken. Nou, dat kan. Ja, maar dat doen we altijd rond de klok van 9:30. Vlak voor 9:30 doen we altijd de track van vandaag. Een nummer dat ik heb gekozen door de activiteit en sfeer van deze zaterdag 3 oktober 2026. Het is vandaag Dag van de Wol, Wereld MSA-dag, Wereld Stoma-dag, Nationale Kringloopdag, Wereld Hula Hoop-dag en de Dag van de Bruine Kroeg. Allemaal heel belangrijk om bij stil te staan natuurlijk. Maar in Duitsland wordt er nog iets belangrijkers gevierd. Het is een bijzondere dag in Duitsland op 3 oktober altijd. Het is dag Tag der Deutschen Einheit. Oftewel de dag van de Duitse eenheid. Ja, op deze dag wordt de Duitse hereniging gevierd. Op 3 oktober 1990 werden Oost- en West-Duitsland officieel weer een land. Nadat Duitsland natuurlijk tientallen jaren verdeeld was geweest door die Berlijnse muur. Die Berlijnse muur viel in november 1989, maar op 3 oktober 1990 was de Duitse herinnering officieel echt een feit. En daarom is het 3 oktober in Duitsland de nationale feestdag. Het is een dag waarop de eenheid van het land wordt gevierd en waarop wordt stilgestaan bij een belangrijke periode in de Duitse geschiedenis. En daarom dacht ik, dat is gewoon een reden om Duitse muziek te gaan draaien. Ja, een van de beste vind ik Nena, 99 Luftballons, is vandaag de track van vandaag.

0: Oh, wat klinkt deze goed, hè? The Kidders, Human, hoorde hier op Echte Parkstad. Daarvoor de track van vandaag, The Tag, The Deutschen Einheit. Omdat, in 1990, toen werd Duitsland eigenlijk weer een heel geheel. Daarom draaide ik een Duits nummer van Nena, 99 Luftballons. Maar Bas Wientjens, die je normaal elke woensdagavond op Parkstad hoort, die luistert mee en die geeft ook een goede optie. Over de Muur van Klein Orkest. Pas eigenlijk nog beter. Ga kijken of die nog ergens tussen kan proppen. Dit weet ik zeker dat je zo meteen gaat horen. Bruno Mars. Oh my soul, hoi zo.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
2: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch. Verse friet deluxe. Onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Alvulsterdicht Hoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Krammeltje, zet je de wekker?
11: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
1: RTV Parkstad.
12: Met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid, blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
13: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
0: Jip hier, goedemorgen. Zometeen heb ik een bijzondere taaktip voor je. Na Omar Sol.

RTV Park zat met de script. Joris, superheroes op de zaterdagochtend. Ik heb een hele goede kijktip voor je. Afgelopen weken zag ik al een paar teasers op de socials langskomen. En ja, van mensen die erover vertellen of van de docu zelf. En gisteren ben ik gaan kijken. Het is een documentaire van de NPO en het verhaal gaat over Rien. Rien die leeft niet meer. Hij werd in zijn leven heel erg gepest en heeft al toen hij 25 was een einde aan zijn leven gemaakt. Zijn ouders, andere familieleden en vrienden kwamen aan het horen.

en vertelde wat voor mooie jonge Rien was. De documentaire is ook echt een ode en eerbetoon aan Rien. Op de basis- en middelbare school werd hij extreem gepest. Later kreeg hij een vriendengroep, gelukkig, waarmee hij heel veel leuke dingen deed. Hij was gelukkig en miste geen enkele wedstrijd van FC Twente. Zijn ouders waren erg blij dat het beter ging met Rien. Rien had wel een geheim bij zich, dat alleen hij wist. Vanaf zijn 12e kwam hij namelijk achter dat hij op jongens viel. Dat durfde hij nooit uit te spreken en heeft hij ook nooit verteld. In de voetbalwereld wordt het namelijk vaker niet geaccepteerd. En door zijn pestverleden is dat voor hem nog moeilijker om te vertellen. En als je deze documentaire bekijkt, zie je maar weer dat pesten echt een grote invloed kan hebben op je hele leven. Ga hem wanneer je tijd hebt zeker kijken. En als ik dan zo'n verhaal hoor en zo'n documentaire kijk, denk ik aan deze track van Frans Pollux. Zijn band Neertot Lotten bracht in 2005 Halt Michels Vast uit. Het nummer gaat over iemand die zichzelf van het leven heeft veroofd en over wat liefde kan doen om de dood op afstand te houden. De documentaire Eindeloos Gepest over Rien kun je gratis zien op NPO Start.

Echt een prachtig nummer van de band van Frans Pollux. Je hoorde Nit Oet Lotten met Halt Mieges Vast. En daarvoor vertelde ik het verhaal over Rien. Eindeloos gepest, een documentaire over Rien. Kun je gratis zien op NPO Start. Ergens kijken we echt. Zometeen hoor je muziek van Ilse Lange. Changes komt eraan. En ik vertel je wie naar het Songfest zou moeten. Nederland doet natuurlijk weer mee. Daar moeten we even niet aan nadenken of dat nou goed is of slecht. We moeten even kijken wie gaat nou naar het Songfest. Nou, zometeen heb ik een tip voor de NPO. Eerst muziek van Christopher Quast. Zaterdagochtend klassieker. Dit is All Right.

Calm After the Storm was een groot succes. Het Songfestival was afgelopen weken weer groot in het nieuws. Nederland doet namelijk toch wel mee in 2017. Een grote discussie natuurlijk. Moet Nederland eigenlijk nog wel meedoen? Ik snap dat er zoveel over wordt gepraat en het is ook belangrijk. Maar laten we vooral ook aan de leuke dingen van het Songfestival denken. Want wie gaat bijvoorbeeld Nederland vertegenwoordigen in 2027? Nou ja, Zoe Levi heeft al van zich laten horen. Dat geldt ook voor Sineke. Oh nee, ja, nee, dat is niet Sineke. Even kijken, is dit Sineke? Dit is Sineke.

0: opvolger van deze knaller. Ja, ik ben wel voor, hoor. Douwe Bob heeft allemaal gezegd niet meer mee te willen doen aan het Songfestival. Ja, Douwe Bob heeft allemaal gezegd niet meer mee te willen doen aan het Songfestival. En als ik de NPO was, en dan had ik de keuze al lang gemaakt, ik zou Davine Michel naar Bulgarije sturen. En dat zou ze ook nog willen en winnen, 100%. Waanzinnige inzendingen zou dat zijn nog. Mark my words. Davine Michel is onze inzending van het Songfestival. En dat gaan we winnen ook nog, 100%. Ja, Cloud was onze laatste Nederlandse inzending. Nou, het gaat helemaal missen. Het lukt helemaal niet meer. Wacht, even kijken. Ik wou Cloud gaan draaien voor je. Maar dan moet hij het wel hier doen natuurlijk. Cloud, dat was onze laatste inzending. Ja, daar is die. Dit is Selavie op Echte Vipangstad.
1: She sang to me, je me rappelle, j'étais petit, oh, I was just a little boy.

Nou, ik hoop dat het bij jou aan de andere kant van de radio wel goed ging. Hier in de studio ging alles helemaal mis. Ik hoop dat je hebt kunnen genieten van Cloud, Selavie en Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Zometeen gaan we een nieuwe ronde proberen. Moet hij het wel doen, hè? Ja, dat is het hele ding. Gaat hij nou echt een... Ik ga even kijken wat we nu kunnen doen, want dit is echt super raar. Want we gaan het nieuws niet in. Ja. Nee. Ja, dan gaan we maar gewoon even proberen muziek te draaien. Dat gaan we ook nog even proberen. Even proberen, 3, 2, 1. Ja. Volgens mij kunnen we pas over een minuut een nieuws in. Nou, dat is ook leuk, hè? Dit is echt een pakje met Simply Red en Sunrise. Sorry.

0: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Directeur Linda Boot noemt de uitkomsten kwalijk en zegt dat bepaald gedrag echt niet meer van deze tijd is. Volgens het onderzoek voelen medewerkers zich niet altijd vrij om misstanden te melden. De RET zegt maatregelen te nemen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 vannacht op de Oostmolenwerf. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 30-jarige bestuurder van de auto is aangehouden en de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
2: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
3: Kom binnen.
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it.

Het weekend van Echt Veel Parkster met Dean Lewis. Nieuw. Ja, het is tijd voor muziek die je misschien nog niet hebt gehoord. Een primeur op Echt Veel Parkster. Jason Derulo die heeft weer een nieuwe track uitgebracht. En wie de afgelopen maanden op TikTok zat, die kon er bijna niet omheen. Het is de afgehouden track Meet Chico. Het is gemaakt door DJ Gotcha. Ja, en zij komt uit Roemenië en is daar een succesvolle producer en DJ. Na ruim 20 jaar achter de schermen in de muziekindustrie is ze er weer naar voren gestapt. Staat ze nu zelf in de schijnwerpers dus. En de originele versie van het nummer, dat verscheen eind maart. En ging al snel gigantisch viraal. Viraal. Nou, Nederlands en Engels met elkaar gecombineerd. Viral. Dat bleef ook niet onopgemerkt in de muziekwereld. Jason Derulo ontdekte de track op social media. En die nam direct contact op met Gotcha. Eind juli brachten ze samen een gloednieuwe versie uit. Nu wordt het echt een hit. En die hoor je nu hier op RTV Parkstad. Dit is Meet Chico. Mm-hmm.

0: Een bewijs dat Mariah Carey nog veel meer goede tracks heeft dan alleen All I Want for Christmas. Dit is het weekend van Echt Van Parks met Dream Lover. Zometeen een nieuwe ronde van Google zegt het. Jij raadt de titel en artiest van de songtekst die Google je vertelt. Heb je het goed, dan win je de eer van Echt Van Parks. De opgave is onderweg naar Weigh Me In.
1: Now look

0: Een iconisch duo. Sam Fender, Olivia Dean, Yoda Wamien hier op Echte Verpakkers. Dat is zaterdagochtend. En wil je meedoen met een leuk spelletje? Nou, dat kan.
1: Google zegt het.
0: Het is namelijk tijd om weer titel en artiesten te gaan raden. Dat doen we in Google zegt het. Jij raadt het titel en artiest. Heb je dat goed, dan win je misschien wel de eer van Echte Verpakkersstad. Als je dan denkt, ja, de titel en artiest raden, dat is wel heel makkelijk. Nou, het woord vertelt, de songtekst, die wordt verteld door Google. Google zegt het dus. Jij moet dus de titel en artiest raden van de songtekst die Google jou vertelt. Ik zou zeggen, hou je oren gespitst. Hier komt hij. Vandaag is hij best moeilijk.
2: If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me.
0: Denk het antwoord te weten. Stuur het dan door via de Echte Verpakkersstad website. Echteverpakkersstad.nl.
3: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
6: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerle. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Google zegt het.
2: Ja, we spelen weer een nieuwe ronde. Jij kan meedoen. Stuur jou een antwoord toe of via de Echte van Parkstad website, echtevanparkstad.nl. Raad de titel en artiest van de songtekst die Google jou vertelt. Heb je het goed, dan win je de eer van RTV Parkstad. Een prijs die je altijd al zou willen hebben, toch? Dit is de opgave van vandaag.
3: If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me.
2: Ja, best een moeilijk vandaag. Denk je de antwoord goed te weten? Stuur het dan door via de Echte Parks website. Echteweparks.nl. André, Noah Kahan voor je.

0: Season hier op Echte Parkstad. Goedemorgen, dit is de weekendochtendshow. En we spelen altijd rond de klok van 10:30 een nieuwe ronde van Google Zegt Het. Je kunt de titel en de artiest raden van een songtekst die Google jou vertelt. Heb je het goed, dan win je de eer van Echte Parkstad. Ja, dat is een prijs die je altijd al zou willen hebben. Ja, het was best een moeilijke vandaag. Dit was de opgave, moet je luisteren. Dit was de opgave van vandaag.
1: If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me.
0: Ik kreeg een berichtje binnen van Mark. Hij stuurt Mark Posner en Cooler Than Me. Nou Mark, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd, je hebt het goed geraden. Je wint de eer van Echt Weer Parkstad. En als je het ook goed hebt geraden, ja, ook gefeliciteerd. We gaan hem ook nog een keer voor je draaien. Nou, dat is fijn, hè? Dit is Mark Posner en Cooler Than Me.

Goedemorgen, de soundtrack van je zaterdagochtend met Paul Young. Jippierig met zometeen een verhaal over wat er gebeurde tijdens het concert van Coldplay. Een bezoeker werd het stadion uitgestuurd. En waarom? Dat hoor je zo. Ook muziek van Robert van Emmet en Donnie is onderweg. Eerst Alicia Cara. Lang niet meer gehoord hoor. Dit is echt weer Parkstad met Scars to You Beautiful.

Dat er een biertje, BH of ei tegen een artiest wordt aangegooid, je wordt betrapt op een affaire door een kisscam. Of iets minder nog, iemand valt door de hitte in de zaal flauw. Het is allemaal een keer voorgekomen tijdens een concert. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Lil Nas X, die ging een keer poepen tijdens een optreden, ja. Nahon is ooit bekogeld met een levende hamster. En ook Coldplay heeft een keer de show moeten stoppen. Er zat iemand in die zaal de hele tijd die een tamboerijn mee had. Nou, diegene die zat de hele tijd met zijn tamboerijn door dat optreden heen te... Nee, hè? Nee. Dus staat die bezoeker ook hier in de studio. Ga weg, kom. Uit de studio met die tamboerijn. Nou, ik ga dit proberen op te lossen. Hoop dat je er geen last van krijgt. Dit is echt een Parkstad met Coldplay en Magic.

0: tamboerijn?
1: Nee, gelukkig.
0: Echt weer bars met Coldplay en Magic. Zometeen, na nieuws van 11 uur, vertel ik je wat er vandaag allemaal te doen is. Eerst de muziek van Nathan Evans, dit is The Weller Man.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Mmm.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
8: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Dit keer was een brug aan de noordkant het doelwit. Eerder werd een andere brug over de rivier door de stad aangevallen. Het wegdek en bovenleidingen zijn beschadigd. De Oekraïnse hoofdstad wordt de laatste weken steeds vaker aangevallen, met gevolgen voor het dagelijks leven daar. Het aantal dieselpersonenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Dankjewel Rob voor de headlines. Zometeen ga ik je vertellen wat er allemaal te doen is in Parkstad. Eerst de echte Parkstad verkeersinformatie. Er staat maar 1 file op de Limburgse snelwegen. Op de N280 rijdt het wel rustig München-Gladbach richting Roermond. 3,6 kilometer staat er vast tussen Duitsland aan de A73 afrit Roermond. Snelheidscontroles, dat zijn er dan 2 gemeld. Flitser bij de Dondersbergweg beide richtingen. En beide richtingen gelden ook voor de Industriestraat. Sterkte als je in een file staat.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
13: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
13: Nee, je hebt niet goed gekeken.
14: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
13: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
15: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
13: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
16: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
17: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
18: Niet die koelkast in.
17: Wel de meterkast.
16: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
18: Word je er vrolijk van?
17: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
19: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
17: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
18: Goedemiddag.
16: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
18: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
17: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
16: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur. Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
20: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsrichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
21: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
22: Want het oog wil ook wat.
21: Audiofrenzy.nl.

Ed Verbarkstad met Justin Bieber. Ja, goedemorgen. Dit is de soundtrack van je zaterdagochtend. Jippie. Tot 12 uur ben ik nog bij met de allerlekkerste tunes. Het is vandaag zaterdag 3 oktober. Wat ga jij vandaag doen? Laat het even weten via een berichtje op onze website. Op echtweerparsen.nl staat een WhatsApp-icoontje. Ja, stuur een berichtje en dat komt rechtstreeks bij ons in de studio terecht. Deze week is er weinig voetbal op tv te zien. Dat komt door de Nations League natuurlijk. Op echtweerparsen.nl. Door de Nations League. Donderdagavond speelde Nederland gelijk na een moeilijke eerste helft tegen Griekenland. Vanavond is Kroatië aan de beurt. Zij spelen tegen Engeland. Ook Spanje moet vanavond voetballen. Om 8:15 is de aftrap tegen Tsjechië. De Eredivisie gaat dus volgende week pas verder. In de KKD wordt gelukkig wel gewoon gevoetbald. Top Os moet bijvoorbeeld tegen NVV. Vitesse speelt vanmiddag tegen NAC Breda. En FC Den Bosch neemt het op tegen FC Dordrecht. Morgenmiddag speelt Roda. Nou, leuk toch? Om 14:30 is de aftrap tussen Kerkrade en Venlo. Maar er is meer te doen dan voetbal natuurlijk. Beppie Kraft treedt op in het Theater van Heerlen. In Toverdans starten weer de Halloweenavonden vanavond. En op tv staat vanavond in Beste Zangers Django McCroy centraal. Ja, maar 8:00 staat ook een nieuwe editie van Make Up Your Mind op RTL 4. En op SBS 6 kun je kijken naar de Staatsloterijshow. In Roermond dan. En daar staat vanavond de nieuwe tour van Lex Uiting, genaamd Truc Noordzeeën. Veel plezier als je gaat. We warmen alvast op met zijn grootste hit.

Lex Uiting, Noah Het Zeuje. Hij start vanavond met zijn nieuwe tour, Truc Noah Het Zeuje. Dat doet hij in Roermond. Veel plezier als je vanavond gaat. En misschien gaan wij een andere keer naar een andere plek. Het kan dan nog altijd heel veel plezier. Wil je even een steentje bijdragen aan de show? Dat kan, hè. Stuur een berichtje via Echte Verparkse website, echteverparkstad.nl. Dat deed Arjan al. En Arjan komt uit Zevenaar. Dat is onder de rook van Arnhem. Ja, superleuk dat je toch luistert vanuit van het Zevenaar. Echt superleuk. Hij wou graag David Bowie horen. Ik vroeg dan, heb je een favoriet van David Bowie? Nou, doe maar Fame, zei Arjan. Nou, Arjan, speciaal voor jou. Dit is David Bowie op Parkstad en Fame.

0: at the world.
1: Dit blijft goed. Snowbattle, Chasing Cars op Echt TV Parkstad. Goedemorgen. Nou ja, goedemorgen. Dat viel voor mij vanochtend wel mee. Ik ben nog niet zo oud dat ik in de auto kan rijden. En ja, fietsen is natuurlijk ook wel gezond. Dus ik was onderweg met de fiets naar de studio. Het was rond de klok van 8. En ik fietste langs het terrein van Megaland, van Pinkpop. Ik kwam net de Hoofdstraat op. Als je een beetje bekend bent met de Parkstad, dan snap je wel waar ik ongeveer fietste. Ik zag op een paar meter afstand een vrouw met een hond lopen. Ja, niet heel speciaal of bijzonder natuurlijk. Dat zie je wel vaker, een vrouw met een hond. Dus ik dacht, prima, ik fiets er gewoon rustig langs. Niks aan de hand. Totdat ik naast die hond fietste. Hij begon ineens keihard te blaffen en sprong zo voor mijn fiets. Nou ja, ik schrok me natuurlijk kapot. Ik had echt zoiets van, wat gebeurt hier? Gelukkig heb ik de hond niet aangereden. De vrouw trok het dier meteen weer terug naar zich toe en begon boos tegen de hond te praten. Belangrijkste natuurlijk. Ik kon daarna gelukkig gewoon weer verder fietsen. Maar ja, ik was wel meteen wakker. Dus mocht je vanochtend nog niet helemaal wakker zijn, misschien moet je gewoon een hond voor je fiets laten springen. Eten we Parkstad met Harry Styles.

0: Harry Styles. American Girls hoorde hier bij Echt TV Parkstad. Zometeen mijn favoriete track van dit moment. De Tip van Jip komt eraan. Ook Idali, Ronnie Flex en Frenna. Ja, populair. Zo klinkt hij. Spend my money on you. All my money on you. Dat is ook mijn weekend, hè. En heb je vanavond iets te doen?
1: Hi, wij zijn Kim en Erik.
2: En je hoort ons elke zaterdag van 6 tot 8 op RTV Parkstad. Luister dit weekend weer. Zaterdagavond 6 uur.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Kom binnen.
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Rusland heeft vannacht alweer drones afgevuurd op een belangrijke brug in Kiev. Verkeer tussen het oostelijke en westelijke deel van de stad ligt hierdoor stil, meldt de burgemeester. Het aantal diesel-personenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. En er rijden vandaag geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
0: Zometeen de tip van je van deze week. Eerst even een terugblik op die van vorige keren. Dit is populair. RTV.

Idali, Ronnie Flex en Frenna. Je hoorde populair hier bij de weekendochtendshow. De zaterdagochtend 3 oktober. Goedemorgen, jippie. Tot 12 uur ben je nog bij met de allerlekste tunes om die zaterdagochtend nog beter te maken dan dat hij al is. Want ja, even eerlijk, zaterdagochtend is het lekkerste tijdstip van de hele week, toch? Je hebt nog een heel weekend voor je. En altijd rond de klok van 11:15 doe ik in mijn show de tip van Jip. Mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik echt heel erg lekker vind om voor mezelf.

0: Zo, dit nummer heb ik al lang niet meer gehoord. Yo, de Metro Station met Shake It. Hierbij de zaterdagochtend van Echt TV Parkstad. Goedemorgen, Jippie. Tot 12 uur ben ik nog bij je. Ja, en rond de klok van 11:15, dat is het al eigenlijk al geweest. Doe maar altijd de tip van Jip. Een nieuw ik heb gekozen door de actualiteiten. Nee, dat is de track van vandaag. Het tip van Jip is mijn favoriete track van dit moment. Een nummer dat ik eigenlijk heel erg lekker vind om voor mezelf te draaien. Maar dus ook voor jou. Een nummer dat ik eigenlijk overal op repeat heb staan. Afgelopen donderdag kwam dit nummer uit. Ja, het kan natuurlijk maar één duo zijn. Het is Suzanne en Freek. Hun nummer Pijnstiller kwam uit. Maar ze hadden nog meer goed nieuws. Want op 13 november komt een heel album van Suzanne en Freek uit. Daar staan echte balladnummers. Zoals Halverwege of Lichtje Branden of Niemand. Maar ook zo'n nummers als Goud, Onderweg naar Later. Wordt echt weer een album van wat je van Suzanne en Freek gewend bent. Ja, maar eerst wil ik even stilstaan bij het nummer wat ze afgelopen donderdag hebben uitgebracht. Zo heet het album ook, Pijnstiller. Ja, en Suzanne en Freek kunnen denk ik het beste vertellen waar het over gaat. Zo, hier gaat Pijnstiller over.
1: Ja, ik denk dat de tekst voor zichzelf spreekt. Nou, dat ga je zo dadelijk horen. Maar muziek is voor ons de afgelopen anderhalf jaar meer dan ooit een soort pijnstiller geweest. Iets waar we op konden teruggrijpen. En ook waar wij woorden konden geven aan gevoel. En dat hebben we met dit liedje geprobeerd. En ook, ik ga het maar gewoon meteen zeggen, ook met het hele album wat op vrijdag 13 november uit gaat komen.
0: Ja, er komt dus een album aan en dat nummer Pijnstiller staat er ook op. Ja, en ik vind het echt prachtig, Inke. De tip van deze week, mijn favoriete track van dit moment, is Pijnstiller.

prachtig nieuw nummer van Suzanne Freek. Bij Instiller is deze week de tip van Jip. En wil je alle tip van Jips tot nu toe checken? Ga dan naar gelijknamige playlist op Spotify. Tip van Jips streepje echt TV Parkstad. Daar vind je ze allemaal tot nu toe. Morgen ben ik weer vanaf 9 uur. Veel plezier bij Mark zometeen. En dit is Carry Us.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Brakke zet de tijd op 12 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Een steeds hogere concentratie van het coronavirus in het rioolwater in Vlaanderen. Volgens berichtgeving van de VRT is de stijging vooral in Leuven opvallend. Daar werd deze week het hoogste niveau in een jaar tijd gemeten. Volgens virologen is dat niet onverwacht, omdat het seizoen van de luchtweginfecties weer is begonnen. Experts benadrukken dat de omvang van een nieuwe coronapiek niet te voorspellen is. Het virus is in ieder geval minder ziekmakend dan in de eerste jaren van de pandemie. De dieselprijs is weer een beetje gedaald. Automobilisten betalen aan de pomp gemiddeld weer 1 cent per liter minder. Dat komt door het besluit van de G7-landen van gisteren, onder druk van de VS, om fors meer uit noodvoorraden op de markt te brengen. Voor de komende 4 maanden zo'n 100 miljoen vaten. Economen waarschuwen wel dat de maatregel waarschijnlijk slechts tijdelijk verlichting biedt, zolang de problemen op de oliemarkt aanhouden. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. Het Nationale Crisiscentrum meldt dat NAVO-gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om het luchtruim te bewaken. Inwoners rond de hoofdstad Vilnius werden opgeroepen zich voor te bereiden op het opzoeken van een schuilplaats. 2 weken geleden werd in Litouwen ook al een drone neergeschoten die uit de richting van Wit-Rusland kwam. En bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. De schietpartij was rond 2:30 op de Amstelveenseweg ter hoogte van de Overtoom in Amsterdam-Oud-Zuid. Meerdere ambulances, politieeenheden en een traumateam kwamen op de melding af, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft nog niemand aangehouden, zoekt een verdachte en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: De spanning, de ontlading,
5: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn 4 Roda JC.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
9: Bij Taxi Centrale Beers.

Vrienden en vriendinnen, de klok heeft zojuist 12 geslagen. En dat betekent dat we van start gaan met de officiële zaterdagmiddag van RTV Parkstad. Tot een 2 uur de Weekend Lunchshow. Maar die kan nooit van start gaan voordat we eventjes de duimpjes omhoog hebben gedaan voor Jip. Morgenochtend vanaf 9 uur, dan is die er weer en maakt die je wakker met de allergrootste hits. Nou, de allergrootste hits, die hoor je ook tot aan 2 uur. Met als tweede track uiteraard de nummer uit de jaren 90. Snap komt eraan met Rhythm is a Dancer. Maar eerst Living Color en Glamour Boys.

voor deze ene keer zeggen wat ik zelf vind. Ja, natuurlijk mag ik dat. Zeggen wat ik zelf vind. Een van de beste tracks uit de jaren 90. Dit Snap and Rhythm is a Dancer. Je hoorde hem in de Weekend Louis Show. Over een dikke 6 minuten hoor je Bryan Adams en Heaven voorbij komen. Maar nu CeeLo Green en Bright Lights, Bigger City.

Bryan Adams en Heaven via FM89.2, DAB Plus en het wereldwijde web rtvparkstad.nl. En nou wil het toeval, vanavond staat Bryan Adams op het podium in Keulen in de Lanxess Arena. En 14 oktober dan is hij in de Ziggo Dome. En normaal staat het publiek foto's te maken van hem, maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat hij zijn fotocamera's meeneemt en foto's van jullie maakt, want hij is naast een begenadigd zanger ook een hele goede fotograaf. Nu een contradictie op je radio. Hè? In het nieuws lees je over alle ellende die er in de wereld is, ook in ons eigen Europa. Maar James Morrison die vindt het nog steeds een wonderful world. MUZIEK

Dat klopt inderdaad. Dat heeft te maken met de zwaartekracht. Alan Walker en Noah Cyrus. Het is vandaag zaterdag 3 oktober 2026, de dag van de Duitse eenheid. Heel veel Duitsers die komen weer de grens over om inkopen te doen in ons kikkerlandje. En dat is natuurlijk goed voor de lokale middenstand. Het is ook het weekend van de wetenschap. Je kunt terecht in het Discovery Museum in Kerkrade. Verken de wereld van de Einstein-telescoop. Ontdek de revolutie van de aarde. En de science show Robot versus Mens. En in de weekend show hebben we, ja, gaan we ook terug in de tijd, naar de jaren 80. Je hoort zometeen onder andere

Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je

0: Gelsberg in Heerlen.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Parkstad Makelaar Dijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de bitterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken.
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
8: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
9: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Een steeds hogere concentratie van het coronavirus in het rioolwater in Vlaanderen. Volgens berichtgeving van de VRT is de stijging vooral in Leuven opvallend. Daar werd deze week het hoogste niveau in een jaar tijd gemeten. De dieselprijs is weer een beetje gedaald. Automobilisten betalen aan de pomp gemiddeld weer 1 cent per liter minder. Dat komt door het besluit van de G7-landen van gisteren, onder druk van de VS, om fors meer uit noodvoorraden op de markt te brengen. Vliegveld Vilnius in Litouwen is vanmorgen dicht geweest nadat een drone werd gezien. Deze kwam vermoedelijk uit Wit-Rusland. En bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een man om het leven gekomen. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
11: Non-stop en bruiselvrij.
10: RTV Parkstad.
11: RTV Parkstad.

0: op een rij. Non-stop en Breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.

0: 20 minuten hits om een rij. Allemaal uit de 80's en breuzelvrij. Met Michael Jackson, Kate Bush, Gladys Knight, Janet Jackson. En zojuist de band die 50 jaar geleden werd opgericht. En toen nog de naam Feedback had. U2 and I Will Follow.
1: Radio Retro.
0: Anno 2026, als je op de socials kijkt, ja, daar staat een heleboel onzin.

0: van Buren, had jij de radio ook zo hard als ik zeg maar de stand van de koptelefoon? Standje burenruzie, alhoewel met een koptelefoon dan hoor je dat niet. Armin van Buren dus en bla bla bla als de radioretro in dit uur van de Weekend Lunch Show. Hey, zometeen na enen ben ik bij je terug. Hou je radio hier.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Ofwilsericht Hoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
10: Kom binnen.
11: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
10: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
11: Rockmart in Kerkrade, zei je?
10: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
13: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
14: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. De aanpak volgt op wekenlange overlast door jeugdgroepen die gericht vuurwerk gooien naar voorbijgangers. De politie sluit meer aanhoudingen in de regio niet uit. Vanwege zijn leeftijd doet de politie geen uitspraken over de opgepakte jongen. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. Het geld zat in een tas die een onderhoudsmonteur na een klus aan dat apparaat per ongeluk erop had laten liggen. De eerlijke vinder probeerde de buit eerst nog af te leveren bij een lokaal kiprestaurant, maar waarschuwde uiteindelijk de politie. Na het natellen door agenten bleek het bedrag tot op de dollar nauwkeurig te kloppen. Het geld is inmiddels weer veilig teruggegeven aan de bank. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. Het bedrijf werd vorig jaar afgesplitst van een Duitse keten en telt ruim 20 vestigingen in Rusland. Schröder krijgt al 20 jaar zware kritiek vanwege zijn nauwe banden met president Poetin en functies bij Russische staatsbedrijven. Hoewel hij na de inval in Oekraïne zijn functies neerlegde en zijn privileges verloor, blijft de 82-jarige oud-politicus gewoon in Rusland werken. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Merkens.
16: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
17: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
18: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
19: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
20: Ha, wie schön!
18: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
21: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
22: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
23: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
21: Inderdaad, echt vakwerk.
23: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.

Vrienden en vriendinnen, het is eventjes over één. Zaterdag 3 oktober 2026. De Weekend Lunchshow nog tot aan 2 uur. Met uiteraard lekkere hits. Ja, daar luister je radio voor. De tweede track, ook dit uur, dat is er eentje uit de jaren 90. Run DMC en Jason Nevins. Die zijn onderweg naar New Edition.

De tweede track in het tweede uur van de Weekend Lunch Show uit de jaren 90. Jason Nevins en Run DMC. En It's Like That. 7 minuten tot aan de Dire Straits en So Far Away. Maar nu eerst hoor je Pink.

Het is alweer ruim 30 jaar geleden dat ze de instrumenten aan de wilgen hingen en de Dire Straits nog maar geschiedenis was. Gelukkig hebben we nog allemaal die tracks in ons bestand staan. Dit waren ze met So Far Away. Nu de dame die onlangs haar wederopstanding vierde in Madrid. Haar naam Shakira.

0: Matt Simons hoorde je op RTV Parkstad in de Weekend Lunch Show met Catch and Release.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: De meest afgelegen plek ter wereld? Nee, dat is niet Maastricht. Hè? Nee, dat zijn de Tristan da Cunha-eilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Ze zijn 2434 kilometer verwijderd van Sint Helena, de dichtstbijzijnde bewoonde plaats. Maar ondanks dat hebben ze daar gewoon een internetverbinding en zouden ze dus in principe de 20 minuten hits om een rij non-stop en breuzelvrij met ons mee kunnen luisteren. En daarin hoor je onder andere...

0: met werken? Autovies. Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
1: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets. RTV Parkstad.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van een Russische supermarktketen. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
6: Non-stop en bruiselvrij.
5: RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.

0: Als je je afvraagt waar de tijd toch heen gaat, waarom die zo vliegt, dan ja, dat komt onder andere door die 20 minuten hits van Rijn non-stop in Breuzelvrij in ethisch taal met Toto, Robert Plant, America, de Robert Cray Band en zojuist de Spider Murphy Gang en Skandaal im Sperrbezirk.
1: Radio Retro.
0: En die komt uit 2018, is van David Guetta, maar hij doet dat samen met Sia. Dit is Flames.
2: Lekker man.

0: De Radio Retro in dit uur Weekend Lunchon. Flames van de Franse DJ David Guetta en de Australische zangeres Sia. En ja, dat was niet voor het eerst dat die samenwerkte. Dat was al voor de 7e keer. En Guetta die zegt, ze is een hele goede liedjeschrijfster en ze heeft een prachtige stem. Ja, dat hebben we in de afgelopen 3 minuten en een beetje kunnen horen. Mensen, zometeen aan de andere kant van 2 hoor je Johan de Vos. Ik wens jou nog een hele fijne zaterdag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Drakken aan de Schelfberg in Heerlen.
1: Café Drakken zet de tijd op 2:00.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. Schoonmakers gaan opnieuw staken nu werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland weigert om weer om tafel te gaan met vakbond FNV. Die bond eist dat de recent afgesloten cao, die wel werd getekend door de CNV, wordt opengebroken voor een hogere loonsverhoging en betere ziekteregelingen. Maar werkgevers houden vast aan het akkoord en noemen het resultaat een prima cao. Aankomende maandag overlegt de FNV met de leden over de precieze invulling en de timing van nieuwe stakingsacties. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. En in het zuidoosten van Australië zijn twee personen levensgevaarlijk gewond geraakt toen een auto inreed op een groep rugbyfans. Duizenden supporters waren bijeengekomen om hun team uit te zwaaien toen een 18-jarige bestuurder tijdens een gevaarlijke stunt de controle over het stuur verloor. In totaal raakten er 10 mensen gewond, van wie er 2 in kritieke toestand zijn. De tiener is opgepakt door de politie, die hem en zijn inzittenden wel eerst moest beschermen tegen woeste omstanders. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Johan de Vos.
4: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes, de Ofwilse Dichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
5: 360808. Hey, leute! Ook zo'n lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
7: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
10: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
6: Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl.
10: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
11: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
12: Niet die koelkast in.
11: Wel de bitterkast.
10: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
13: Word je er vrolijk van?
11: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
14: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
11: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
13: Goedemiddag.
10: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
13: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
11: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
10: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
6: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
15: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: TV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. Schoonmakers gaan opnieuw staken nu werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland weigert om weer om tafel te gaan met vakbond FNV. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. En in het zuidoosten van Australië zijn 2 personen levensgevaarlijk gewond geraakt toen een auto inreed op een groep rugbyfans. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
5: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
6: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 3:00.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Hulpdiensten moesten op grote schaal uitrukken en hebben zeker 90 bewoners kunnen redden. Het extreme weer volgt op de heetste Spaanse zomer die ooit is gemeten. In augustus overleden er bijna 2150 mensen door die hitte. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad.

0: regelen.
1: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön!
3: Klingt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
0: Bij Taxi Centrale

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
2: Non-stop en bruiselvrij.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

allemaal dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
6: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Kom binnen!
9: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
10: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
10: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Komt het oog wel ook wat.
12: Audiofrenzy.nl.
14: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
15: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
16: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
17: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
18: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
19: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
20: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
21: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
22: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een schietpartij bij Bar São Paulo in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. Het incident gebeurde afgelopen nacht rond 2:30 aan de Amstelveenseweg, niet ver van het Vondelpark. De hulpverlening voor het slachtoffer mocht niet meer baten. De dader is te voet gevlucht richting het park.
2: Hij heeft volgens de politie mogelijk een tatoeage op zijn rechterhand. Dat zouden getuigen hebben verklaard. De recherche doet uitgebreid sporenonderzoek en zoekt meer getuigen en eventuele beelden. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
13: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
23: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
24: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
25: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
26: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
27: Dit is het begin van een nieuw uur.
28: Met Arno

2026. Tot 6 uur ben ik bij je. En alleen maar lekkere funky music. It gotta be danceable, zeggen ze dan wel eens. Hè? Randy Muller, de grote man achter deze formatie Brass Construction. En how do you do? Ja, dat is mijn vraag. How do you do? Babyface samen met Tony Braxton. And give you my heart.

Het is allemaal afkomstig van de soundtrack Boomerang, waar Eddie Murphy in meespeelt. Babyface samen met Tony Braxton en I'll Give You My Heart. Hey, ik kreeg een leuke WhatsAppje binnen via de RTW Parkstad app. Hey Arno, zou je nog eens zo'n lekkere funky plaat kunnen draaien die wat je eigenlijk nergens meer hoort? Moet ik even nadenken. Oh ja, wacht even. Deze hoorde je vroeger in Studio 54 bij Theo Goossens. Hij was volgens mij de enige wat deze plaat had. En ik ook niet. Monzie D en Too Quick heet het. En Intelligence.

Monzy D en Too Quick, zo heet hij. Bijna nooit op de radio gedraaid eigenlijk. Ja, ik tenminste nog niet, hè. Intelligence, zo heette die. En er werd aangevraagd eigenlijk via de RTV Parkstad app. En dat kun je zelf ook doen. Ga maar eventjes naar rtvparkstad.nl en laat maar even weten welke funky track jij zometeen wil horen.

Funky Ghost Production. Ik heb het een beetje gevonden op internet eigenlijk. Het is volgens mij gewoon iets gemaakt op internet of zo, maar wel ontzettend lekker. En het heet allemaal I'm Coming To You. Ja, ik zeker. Hè? Tot 6 uur ben ik bij je, dan weet je dat al was. Hè? Wat ga je eigenlijk vanavond doen? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Laat me maar even wat weten. Ga maar eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik me eventjes rechtsonder op het groene logootje van WhatsApp. En laat me dan weten wat jij vanavond gaat doen. Misschien ga je wel lekker feesten ergens of zo. Of misschien blijf je gewoon lekker thuis. Bij een serietje of een film kijken. Het kan allemaal. Laat het mij weten. rtvparkstad.nl. Nu, Jammer Be There.

0: bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien? Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue-grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue-witte worst en barbecue-grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles.

0: Schelsberg in Heerlen.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een schietpartij bij Bar São Paulo in Amsterdam is een 34-jarige man om het leven gekomen. De dader is te voet gevlucht richting het park. Hij heeft volgens de politie mogelijk een tatoeage op zijn rechterhand. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Dit is het begin van de 20 minuten hits.
1: Non-stop en breuzelvrij.
3: RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
4: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

Lekker blijft hij toch, hè? Delight en Grooves in the Heart. En je bent het een beetje gewend, hè? Op zaterdagmiddag tussen 16 en 18 uur. De lekkerste dance classics. A Touch of R&B. En zoals dit natuurlijk ook. The Barge en Rhythm.

Gisteren was hij jarig. Ik heb het over Freddie Jackson. Deze keer hoorde je met Jam Tonight. En het was een van zijn vele hitjes wat hij in de jaren 80 heeft gescoord. Over hitjes gesproken. Deze twee in Nederland, MC Michael G en DJ Sven. En de Holiday Web. Een beetje gemaakt door Ben Liebrand. Ja.

Het muziek is natuurlijk van Madonna, maar dat had je waarschijnlijk al begrepen. Het was een beetje geremixed door Ben Liebrand. En MC Michael G en DJ Sven hadden daar een dikke vette wereldhit mee, mogen we wel zeggen. Holiday Rap, zo heet hij dan. Even kijken, op dit moment is MC Michael G nu gelukkig weer niet meer dakloos. Want hij was op een gegeven moment een beetje dakloos. En hij had ook een beetje problemen met drugs. DJ Sven, die doet tegenwoordig nog

Radio maken. Hetzelfde wat ik doe. Dat doet hij ook. Alleen hij doet het bij Sublime. Ah, ik had net gezegd van laat me maar even weten welke plaat jij zo meteen wil horen. Het moet wel lekker funky zijn. Ah, ik kreeg er twee achter elkaar. Oh, en die zijn zo lekker. Hè? Dit heeft te maken met de SOS Band. De Sound of Success Band. En High Hopes. Zo heet hij dan.

Nou, wat bleef het toch ontzettend lekker. 1982, de SOS Band, de Sound of Success Band. En het heet allemaal High Hopes. En het was de eerste keer dat Jimmy Jam en Terry Lewis samenwerkten met de SOS Band. Het werd een dikke, vette hit werd het. En naar de hand hebben ze nog heel wat geproduceerd voor de SOS Band. Jimmy Jam en Terry Lewis, heb ik het dan over. Ja, en als je de ene hebt, dan moet je de andere ook erbij draaien. High Fashion had ook in 1982 een heerlijke plaat. A Feeling Lucky Lately. Je hoort hem hier bij jouw nummer 1. Dat is 24 uur per dag en 7 dagen in de week. RTV.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Hey Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
2: Ah, wie schön!
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: Werkstatt.
1: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durft hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. De Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Een Nederlands vrachtschip dat 5 dagen vastzat op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vlot getrokken en nu onderweg naar Nederland. Het 135 meter lange schip, geladen met sprinterbusjes van Mercedes-Benz, kwam vast te zitten door de extreem lage waterstand van de Rijn. Lostrekken lukte niet. Nadat een ander schip de boot los had geduwd, werd eerst een deel van de lading gelost. Door de licht gestegen waterstanden kon de reis toen eindelijk worden voortgezet. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
10: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
7: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
11: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
13: Ah!
12: Of zo?
13: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
1: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
2: Niet die koelkast in.
1: Wel de meterkast.
0: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
3: Word je er vrolijk van?
1: Nog niet. Die is aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
4: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
1: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
3: Goedemiddag.
0: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
3: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs stekkerman. Hey, veel gek moet die worden, hè?
1: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
0: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
5: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
6: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
7: Dit is het

Het eerste uur van Saturdance begonnen we met Brass Construction. En daar is de grote man achter Brass Construction niet meer minder dan Wendy Muller. En Wendy Muller tekende ook voor deze productie van Raphael Cameron en Funtown USA. Oh, let eens even op. Deze hoor je bijna nooit.

Ja, mama. Ja, zo heet hij dan. Ja, mama. Wolf Ticket. Daar heb ik het over. En het was het jaar van 1982. Dat zei met die plaat uitkwam. Het was een beetje een voorloper voor de hip-hop. Wat daarna eigenlijk ook een beetje daarna kwam. Dus ja, mama. Wolf Ticket. Je hebt hem een keertje gehoord hier bij mij. En dat betekent dat je hem voor de rest schijnbaar nergens meer gaat horen. Ja, ik kan er niks aan doen. En dit kan je wel horen. Next. En Too Close. En die speciale remix.

Nou, wat bleef je toch ontzettend lekker, hè? Too Close. Zo heet die. Het groepje is Next. En die speciale remix hadden we hem even. Met het sampletje van niemand minder dan Curtis Blow. En Rappin', daar komt dat vandaan eigenlijk. Dat deuntje eigenlijk. Ga ik binnenkort ook nog eens een keertje erbij pakken. Ga ik je gewoon beloven. Hey, nu eventjes twee giganten achter elkaar. Ik heb het over niemand minder dan Moes Day met zijn eigen tuin. En daarna eigenlijk een beetje de uitvinder van die muziek. Je weet wat ik bedoel. Nu Jungle Love en dadelijk 17 Days.

0: echte muziek is het toch wel eigenlijk. Prince en 17 Days Live in Los Angeles, daar gaat het dan over. Hè? Ja, heerlijk.
1: Stop! Kun je niet gewoon even een lekkere danceclassic draaien?
2: Arno Krijnen.
1: Arno Krijnen. Op

Foxy Brown samen met Black Suede en I Gotta Get You Home With Me Tonight. Het is eigenlijk origineel van UJ Wild. En toen heet het ook al Gotta Get You Home With Me Tonight. Zometeen even plezier met Kim en Erik. En ik ben de aanstaande maandag weer.

0: halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
1: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
7: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
8: Kom binnen!
9: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. Rusland roept buitenlandse diplomaten en bezoekers op om direct de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden of te verlaten. Volgens het Kremlin voert het leger grootschalige vergeldingsaanvallen uit op militaire doelen na verhevigde Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Het is nu levensgevaarlijk om te verblijven in de buurt van mogelijke doelwitten. De burgemeester van Kiev noemde de situatie in de stad eerder al uiterst dramatisch door de aanhoudende beschietingen op bruggen en de energiesector. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. En de Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
5: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
6: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
7: Ha, wie schön!
8: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak!
9: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
10: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
11: Dit is het begin.
12: Jazeker, we zijn er weer. Zaterdagavond.
13: Goedenavond.
10: Kim en ik.
13: Hop, hop, gast erop.
12: En we gaan meteen knallen. Special.

0: ik dacht, weet je, een beetje specialty, Home Alone. Kan best wel eens beginnen. En dat is ook wat te zien in de app. Want Roger is er weer bij. En die zei, wat een timing, lekker binnenkomen dit. De pizza ligt in de oven en heerlijk muziek. Nou, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja, die pizza heeft, die is op, die heeft kinderen in de oven gegooid. Maurice Baan is er ook bij, gezellig. En ja, voor de rest, Xander is er ook bij, ja.
1: Ja, zeker. Mocht je nu thuis luisteren en denken, ik wil ook even laten weten dat ik er ben, ga even naar rtwparkstad.nl en klik op die WhatsApp-button. Dan kun je een berichtje achterlaten. En dan kunnen we dat hier in de studio
0: bekijken. Dan kom je gewoon live in de studio.
1: Bekijken, ja, helemaal leuk.
0: En Xander vroeg nog van, ik dacht dat Kim vanavond aan de Backstreet Boys was met Steve.
1: Kim gaat morgen naar de Backstreet Boys
0: Kim
1: met
0: gaat
1: Steve.
0: Morgen naar de Backstreet
1: ja,
0: Boys.
1: Ja, zeker
0: dat
1: wel.
0: Dat wordt een nostalgische avond.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik heb daar wat beelden zo van gezien. Ik ben wel heel veel door aan het skippen, omdat ik denk, ik wil niet te veel spoilers.
0: Nee.
1: Maar ja, het blijven wel natuurlijk ras-echte artiesten met een mega show, dus ik heb er wel zin in.
0: En niet nog even gezocht naar oude Hives-plaatjes met Backstreet Boys of zo, of posters,
1: vast,
0: of
1: vast wel zijn.
0: Oude agenda's met plakdingetjes
1: oh,
0: erin.
1: Oh, fantastisch, hè?
0: Ja,
1: oh,
0: dat is echt mooi.
1: Oude tijden herleven.
0: Nou, hier ook.
1: Ja.
0: Want wij draaien bijna nooit nieuwe muziek.
1: Nee, weinig in ieder geval.
0: Ja, weinig. Ja. Dat is altijd wel leuk. Want
1: ja,
0: dat wordt ook goed gewaardeerd door de luisteraars.
1: Ja,
0: mensen,
1: zeker.
0: Dat mag hopen.
1: Daar staan we onbekend.
0: We hebben nog geen klachten. En als we klachten krijgen, gaan ze meteen spammen.
1: Ja.
0: Dat is zo geprogrammeerd. Ja, dan blijf je toch positief.
1: Zeker wel.
0: Hetzelfde met alle Google-reviews.
1: Ja,
0: als het slecht is, tikken we ze gewoon eraf.
1: Weg ermee.
0: En we betalen mensen in India om daar gewoon heel veel positieve reacties op te geven.
1: Ja.
0: Dus dat is allemaal geregeld.
1: Op naar 5 sterren.
0: Hoe was je week, Kim?
1: Ja, ik heb een prima week gehad. Ik heb donderdag wel een interessant evenement gepresenteerd over AI. Ja, heel erg leuk. Ook over wat er allemaal aan de donkere kant van AI schuil gaat. En dat toch wel heel veel gehackt wordt en dat soort dingen.
0: Ja. Ja,
1: we moeten toch wel een beetje voorzichtig zijn met wat er allemaal gebeurt nu.
0: Wow. Beetje erg, denk ik.
1: Ja, een beetje erg. Daar stond iets heel anders tegenover. Ik ben gisteren gaan dirndl shoppen.
0: Oh nee, echt?
1: Ja, want binnenkort zijn de oktoberfeesten in Sittard super populair.
0: En daar ga je naartoe?
1: Ja, we zijn uitgenodigd, Joep en ik, met nog een paar collega's. Dus ik moest een dirndl hebben. Dus ik ben flink op jacht gegaan gisteren in Aken. Want ja, daar leek het dan meer dan hier. Dus ik heb een dirndl gevonden. En nu moeten we nog voor Joep aan de bak met een lederhozen.
0: Ja, maar die zijn op zich wel altijd wat makkelijker te vinden.
1: Ja, dat is echt een stuk makkelijker.
0: Die dirndl is dat gewoon allemaal zie bij iedereen, dan denk ik soms van ja, als hij niet past, dan is dat niet fijn.
1: Nee, dat is zeker niet fijn. Nee,
0: dus Kim
1: gaat
0: gewoon in een dirndl.
1: Ja,
0: dat is wel echt lachen.
1: Ja. En ik heb ook nog vandaag, was ook heel leuk, met Peter Nout en Sander gesproken. Want die komen binnenkort een keer naar de studio. We hebben natuurlijk ook Kerigot Tropicaal regelmatig hier op bezoek. En ik dacht, Peter Nout en Sander, ja, dat vind ik ook wel heel gezellig als die een keer komen. Dus binnenkort een keer in de studio.
0: Dat wordt keten.
1: Dat wordt echt lachen.
0: Ik ga even door met muziek.
1: Ja.
0: Ook wel lekker. Ik had deze de vorige keertje meegenomen en die wordt veel te weinig gedraaid, want hij staat niet in het systeem.
1: Nee.
0: Dus doe ik het nu eventjes.
1: Ja.
0: En het is geen mei meer. Nee, dat weet ik.
1: Het kan een beetje mei.
0: Die ja. Justin Timberlake hier op RTP Parkstad. Summer Love. En dat kan wel. 3,5 graden.
1: 3,5?
0: 23,5 graden.
1: Ja.
0: Binnen.
1: Buiten 19. Is best lekker voor na zomer.
0: Dit is Sarah J. Wij zijn Kim en Erik.

0: Summer Love van Justin Timberlake. Lekker bombastisch, ja, op de zaterdagavond.
1: Ja, het is echt wel een vette track dit.
0: Ja, absoluut.
1: Er zit gewoon, die tune die erin zit, die heerlijk. En zoals ik al zei, het staat nog niet in het systeem. Dus nee. Voor de collega's, hij mag de pers in. Hij mag vaker gedraaid worden. Want volgens mij vinden mensen hem ook zo leuk. Ja, als wij hem leuk vinden.
0: Ik denk dat Richard aan het luisteren is trouwens. Want Richard gaat erover. En Richard is jarig vandaag.
1: Oh ja.
0: Dus hij zit waarschijnlijk lekker aan de Reese to Fly.
1: Lekker.
0: Denk
1: ik. Hoop dat hij gewoon lekker vers is.
0: Ja.
1: Je nog een beetje eruit loopt.
0: Ja.
1: Heerlijk. Nou, Richard, van harte gefeliciteerd.
0: Ik kreeg een leuk appje van Danny. Die zei, heerlijke muziek draaien jullie. Jullie zouden eigenlijk wat vaker te horen zijn. Nou, Danny, echt een superleuk compliment is.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: En we zouden we willen. Maar ja.
0: Komt tijd tekort.
1: Ja, dat is precies het probleem. Ik had nog eventjes een nieuwtje van Netflix.
0: Ja.
1: En dit keer is het eventjes geen video of geen film of serie die je gekeken hebt. Nee. Ik zie de hele tijd Netflix games op mijn interface staan.
0: Ja, het komt bovenlangs zo en ik heb er nog nooit op geklikt.
1: Maar ik dacht, weet je wat, we klikken erop. Ik denk, ik wil toch wel eens weten of dat werkt. Ik had een paar reclame dingetjes ervan gezien. En ik denk, we gaan het testen. Dus ik zat met mijn zoon op de bank en ik denk, we gaan eens golven. Nou, wat is nou? Je start het spelletje op je televisie op, in de Netflix-app. Dan krijg je een QR-code, die kun je scannen met je telefoon. En volgens mij moet je even een appje downloaden, die is gewoon gratis. En dan wordt je telefoon dus een afstandsbediening.
0: Ja.
1: Nou, briljant.
0: Als een soort van Wii eigenlijk dan.
1: Ja, maar alleen dan met touchscreen, hè. Ja. Ik bedoel dus dat. Je moet wel echt gewoon met je vingers de streepje naar achter trekken om de bal weg te schieten, moet ik zo maar zeggen. Het was Mitchell Golf. En het was in het thema van onder andere Stranger Things. En het is echt wel gaaf gemaakt.
0: Ja.
1: En dan zit je dus gewoon daar met z'n tweeën te gamen in Netflix. En er zijn echt wel een paar hele leuke spellen. Er zijn ook een paar andere spellen bij die, dan ben je detective en dan kun je telefoon niet richten als zaklamp.
0: Ja.
1: Echt helemaal cool gedaan. En dan daar hebben ze ook nou vragen naar gesteld. Is Netflix er echt nou mee bezig? Het is allemaal beta.
0: Ja.
1: Dus het werkt allemaal. Maar er zijn maar beperkt aan te spellen.
0: Ja.
1: Heel eerlijk, ik vind het om gewoon even niks te doen.
0: Ja.
1: Zonder dat je weer een console moet aanzetten of wat dan ook.
0: Ja.
1: Want bijna al die spelletjes op je telefoon zijn allemaal bijna betaald. Of je hebt 100.000 reclames.
0: Mm-hmm.
1: Vind ik dit best wel gaaf. En ik denk, misschien moeten we dat een keertje gaan samen doen. Ik weet niet of het trouwens ook al remote werkt. Dus als jij thuis zit, volgens mij niet. Volgens mij gaat het alleen maar op je eigen bank. Want je moet natuurlijk die QR-code scannen.
0: Ja.
1: Misschien dat het ooit een keer gaat komen. Lijkt mij wel een keertje leuk.
0: Ja, wie weet. Ja. Ik zal het ook eens gaan proberen. Ik heb het inderdaad nog nooit gedaan.
1: Nou, het is in ieder geval erg leuk om een keer te testen. Als het gaat met je televisie trouwens.
0: Ja, leuk.
1: Ik kwam er een plaat tegen die je normaal niet zo vaak draait op de radio.
0: Nee.
1: Maar ik vond deze wel eventjes. Het is zaterdagavond, lieve mensen. Het is 6:15.
0: Ja.
1: Het kan heel goed.
2: Oh my god.
1: Becky!
2: Look at her butt.
1: Met al die AI-platen kan dit ook wel.
0: Ja, zeker wel.
1: Sir Mix-a-Lot.
0: Baby got back.
1: Ja. Ken je de tekst?
0: Nee. Ja, een beetje denk ik, als hij dadelijk weer begint te lopen. Okay. Ja.
1: Het is gewoon perfect voor een karaoke-bar dit.
0: Ja.
1: Nou, keihard meezingen.
2: I can't believe it's so.
1: Geniet ervan als je nog verzoekjes hebt, hè. Dump ze even een app. En het liefst een beetje in dit genre, wat je niet overal hoort.

0: wat een heerlijke plaat is dit.
1: Goed, hè?
0: Ja, zo wordt het niet meer gemaakt. Nee, hey, we maken wel heel veel andere platen. Dat ik eigenlijk denk van, kan dit echt? Vooral de AI-platen. Daar zijn een paar dingetjes nou voorbij gekomen dat ik dacht, nou, die kan ik echt niet op de radio draaien. Maar goed, Baby Got Back, dat was gewoon origineel.
1: Ja,
0: dat
1: was gewoon een grote hit.
0: Pen en papier en gewoon met een paar mixmoduletjes ja, lekker geplaat.
1: Aan de slag.
0: We hebben Yukal erin zitten.
1: Ja.
0: Met Ultra T en Imaal, hoe heet het nou?
1: Imaal Angel.
0: Ja, dat zei ik toch, Imaal Angel. Ik krijg die bestond niet uit. Moving to the Sun. Er is
1: ja,
0: heel veel,
1: lekkere plaat dit.
0: Ja, er is heel veel over ja, gediscussieerd natuurlijk. Want ja, wie heeft die plaat nou gemaakt? Nou, dat weten we ondertussen. De goede Reiki-vrouw heeft dit gewoon een keer verzonnen. Yukal heeft dat opgepakt. Heeft dat ding geremaked in zijn studio. Dus eigenlijk heeft hij gewoon die AI-plaat uitgekleed. En met eigen vocals dingetjes, of in ieder geval met eigen tunes, heeft hij die plaat op elkaar gezet.
1: Ja.
0: Maar het is eigenlijk ook, hij zegt dit is een remake op We Rave You. En dat is ook een plaat van hem. Vind ik allemaal een beetje raar, want ja, Imaal Angel die kwam met die plaat en Yukal heeft hem dus gewoon opnieuw gemaakt. Ultranate heeft hem deels opnieuw ingezongen.
1: Ja.
0: Er is veel over te doen, maar ja, goed, die plaat staat wel op nummer 1. Nu,
1: ja,
0: overal.
1: Echt goed.
0: En het is ook wel echt een lekkere plaat. En ja, ik denk dat we er tegenwoordig niet meer eromheen kunnen dat er veel AI-achtige muziek in de top 40 gaat komen.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet, ze houden het veel tegen. Ik heb een paar keer al gezegd, nou, misschien moeten de artiesten iets beter hun best doen. Of met AI iets gaan proberen, maar het dan zelf te produceren.
1: Ja.
0: Dat het echt wel van hunzelf is. Maar je mag best inspiratie gebruiken. Ik bedoel, daar is niks mis mee. Maar ja, tegenwoordig is natuurlijk bijna alles AI. Want je kunt ja, geen social media kanaal meer opentrekken. Dat je denkt, oh, dit is leuk.
1: Ja.
0: En gelukkig staat er dan heel vaak onder AI gegenereerd.
1: Precies, ja, het staat er vaak wel bij, inderdaad.
0: Want ik moet echt soms 10 keer kijken dat ik denk van, dit is wel echt heel goed.
1: Ja, precies. Oh ja, nu snap ik het.
0: Ja. Dus, we gaan hem gewoon gaan.
1: Ja, lekker. Moving to the Sun.

0: Je kunt gewoon niks meer voorbereiden in de tijd en de plaat draait.
1: Hij duurt gewoon 2 minuten 22.
0: Ja, hoe dan? Ik ben nog even druk bezig, want Sander die had wat doorgestuurd. Ik dacht, ja, dat ga ik even voor me regelen.
1: Ja.
0: En jij zegt, hij is 17 seconden.
1: Ja.
0: Oh ja, kak. Zo snel ben ik dan ook weer niet met iets opzoeken. En dan, nou goed. Jij hebt wat ingegooid.
1: Ja, ik dacht, als het dan toch naar de pers gegooid staat, dan knalde maar even wat in. Er stond er toevallig al eentje gepland. Ik denk, nou, die vervang ik wel even.
0: Als je net luisteren bent, Kim, die gaat morgen met Steve naar de Backstreet Boys.
1: Ja, helemaal leuk.
0: Helemaal leuk. En dat doen er nog heel veel anderen met jou, want het is compleet uitverkocht volgens mij. Ja. Hè? Alle shows. En het waren nogal wat.
1: Ja, het waren dus, er 10 en dan kunnen ze een beetje 50.000 man per keer naartoe. Het is goed uitverkocht. Dus 500.000 man over heel Europa verspreid. We vliegen in, rijden naar Düsseldorf om daar de Backstreet Boys te zien.
0: En dan heb je dus je zakken weer lekker gevuld. Hè? Dan ga je gewoon een paar weekjes naar Europa toe.
1: Ja.
0: Je doet een paar keer hetzelfde trucje.
1: Precies.
0: En je gaat met je zakken gevuld naar huis.
1: Hoppa.
0: En dat na al die jaren.
1: Ja, precies.
0: Nou,
1: ja.
0: Lekker. The Backstreet Boys, everybody. Backstreet
1: everybody,
0: back.
1: Everybody, Backstreet Back.
0: Een geweldige clip toen de tijd.
1: Ja,
0: een halve
1: die
0: film
1: was fantastisch. Wij gaan trouwens zo meteen bellen met senior director van Hives, van Mediahuis.
0: Dat is gaaf.
1: Ja, dat is cool, hè.

0: vooraan staat hoppa.
1: Jij?
0: Ja.
1: Jij echt?
0: Nou ja, vooraan weet ik niet, maar dat wordt wel lekker gedaan.
1: Of ga je zo'n masker opzetten met zo'n kartonnen masker?
0: Hou maar op. Ik heb al gehoord, het is er heel warm, dus vooral rustig blijven.
1: Ja, jij ging je glitterpakje aantrekken.
0: Zeker wel, ja. Glitterbroekje, shirtje, ditje, datje.
1: Gezet. Nou, helemaal leuk. De Backstreet Boys morgen, dus Kim gaat er naartoe.
0: Ja.
1: Ja, de foto's gaan we vanzelf voorzien, de filmpjes.
0: En, ja, natuurlijk wel.
1: Wil je een handtekening van ze niet?
0: Nee, ik denk dat dat een beetje lastig wordt.
1: Geen meet and greet?
0: Nee, ik denk dat dat heel lastig wordt.
1: Nou, we gaan even één plaat draaien, want we moeten boodschappen doen. En we moeten gaan bellen met, wat zei je net? De managing director
0: van Hives. Ja, Riske Betten gaan we zo bellen. Heel leuk.
1: Draaien wij nog even Ida Kor en Felle de Grand. Let me think about it. Die we eigenlijk gewoon de zero's bijna iedere weekend toch wel erg horende versie.

0: Zit u goed bij taxicentrale Beersdal? Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Bij Taxi Centrale

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. Rusland roept buitenlandse diplomaten en bezoekers op om direct de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden of te verlaten. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde. En de Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Ja,

0: verzoek van Sander.
1: Babylonia.
0: Babylonia, Born Again. Het was even zoeken, Sander, maar ik heb hem gevonden.
1: Ja.
0: En dan gaan we nou naar de telefoon, want we hebben iemand een lijn hangen.
1: Ja, we hebben...
0: Oh,
1: we hebben Riske aan de lijn hangen. Riske Betten, Managing Director van Hives. Goedenavond, Riske.
2: Ja, goedenavond. Hallo.
1: Hallo, wat leuk om jou even te spreken.
2: Nou, eerst gelijk.
1: Jij zal het ontzettend druk hebben deze tijd, denk ik, of niet?
2: Het is een klein beetje hectisch.
1: Ja, kan ik me zo voorstellen. Vertel even wat je doet. Wat houdt jouw functie in? Want we hebben natuurlijk allemaal wel meegekregen dat Hives er is. Een groot deel van ons heeft waarschijnlijk ook alweer een Hives-account aangemaakt. Maar ja, waar hou jij je mee bezig op dit moment?
2: Ja, waar hou ik me mee bezig op dit moment? Nou, kijk, ik ga het eerst zeggen dat ik een fantastisch team heb. Want anders was dit nooit gelukt.
1: Nee.
2: We werken zo'n 12 mensen structureel aan Hives. Die hebben ook nog andere werkzaamheden. Dus dat is ontzettend knap. En er is heel veel werk verzet. En ja, ik heb eigenlijk de eer om die groep bij elkaar te houden en steeds met elkaar te bekijken. Wat is de beste volgende stap? Wat moeten we nu meteen oppakken? Want inderdaad, wat jullie zeggen, ja, wij hebben iets dat noemen wij de grote lijst. Met de hoofdletter G.
1: Ja.
2: En daar zetten we nu steeds alles op wat op ons afkomt. En daar proberen we steeds de beste dingen uit te halen om op te pakken.
1: Er was een moment dat er iemand van Mediahuis naar jou toe kwam en zei: Riske, we hebben een nieuwe functie voor je. Of hoe ging dat?
2: Nou, zo ging het niet. Eigenlijk had ik het idee om Hives live te zetten al een tijdje.
1: Ja.
2: En dat had ik, denk ik wel 2 jaar. Dus dan nu en dan zei ik dat. En dan moesten mensen daar vooral heel hard om lachen. Maar ik merkte dat in de afgelopen maanden die reacties daarop echt veranderden. En toen ik bij 2 van mijn hele directe collega's, die ik ook heel hoog heb zitten, merkte dat zij eigenlijk het ook heel serieus gingen nemen. Toen hebben wij eigenlijk gedacht, ja, we willen dit gewoon oppakken.
1: Ja, was dat lastig? Na 13 jaar?
2: Ja en nee. Want al best wel snel hadden we eigenlijk de mensen die hier iets van moesten vinden aan boord. Dus dat kost ons helemaal niet heel veel overtuigingskracht. Vervolgens, ja, zo'n platform bouwen is super moeilijk. Want ja, er is geen voorbeeld.
0: Nee, dat is het niet meer, nee. Nee,
2: nee. Alles wat zich social media noemt, maar het niet is, daar zijn voorbeelden over van. De algoritme gedreven platformen die helemaal niet meer gericht zijn op sociaal contact.
1: Ja.
2: Maar puur en alleen op het verhogen van advertentieinkomsten.
1: Ja.
2: Die zijn er wel. Maar hoe maak je nou zoiets, als je wel echt gericht wil zijn op contact met je vrienden, met de verenigingen waar je deel van uitmaakt, echt de gemeenschap waar je onderdeel van bent, zoals jullie in Zuid-Limburg.
1: Ja.
2: Dat is echt heel ingewikkeld geworden online.
1: Want jullie hebben vanaf het begin af aan besloten, wij gaan het anders doen. Wij gaan niet data gedreven met algoritmes werken. We willen gewoon kijken dat we die mensen weer kunnen verbinden met elkaar.
2: Ja, dat is echt de belangrijkste doelstelling. Dat je, als je naar Hives gaat, ziet wat je vrienden aan het doen bent. En niet, nou, laat ik zeggen, een of andere Canadees die je nog nooit gezien hebt.
0: Ja, ja.
2: Die een zwembad in zijn tuin heeft waar een eekhoorn in drijft. Ik noem maar iets.
1: Ja.
2: Kijk, en dat is op zich best grappig, misschien. Maar ik merk nu zelf, ik zit uiteraard op Hives, dat het is gewoon een totaal andere bezigheid. De ene is van het consumeren van content. En op Hives heb je echt contact met je vrienden en de verenigingen waar je bij wil horen.
1: Ja, ja, ja. En hoeveel Hives-leden zijn er op dit moment al aangesloten?
2: Een heleboel. Dat zijn er wel een paar 100.000 inmiddels.
1: Wat goed, hè? Dat dan toch iedereen het relatief snel weer heeft teruggevonden en heeft gedacht van, goh, we hebben al genoeg socials, maar we willen toch weer een Hive.
2: Ja, en dat doet me dus heel goed, omdat dat voor ons wel echt bevestigt. Dat hadden we natuurlijk van tevoren ook goed uitgezocht met onderzoek. Dat mensen dit heel graag willen.
1: Ja.
0: En als je dan nou naar jullie to-do-listje kijkt, wat is nou het eerste wat, wat bovenaan staat, wat jullie nou gaan aanpakken?
2: Dat schieten maar nu twee dingen. Echt binnen één is wel echt nog verbeteren van het product. Zoals gezegd zijn wij met een heel basic product live gegaan. Omdat we ook heel erg

0: dat die dan ook zich online kan connecten. Nou, daar beginnen wij ook gaandeweg wel wat lessen te leren. Van, hoe doe je dat nou goed? Hoe hou je daar de sfeer in? Wat deel je dan? Ja, ik denk dat dat ook heel leuk wordt als we daar gewoon meer over kunnen gaan delen, zodat meer mensen dat kunnen doen.
1: Ja, want ik heb inderdaad vorige week al een eigen Hive aangemaakt. Ja. En Erik heeft een Hive aangemaakt. En we hebben ook inderdaad live in de uitzending heb ik een Hive aangemaakt voor Erik en mij. Voor ons radioprogramma, voor ons tv-werk. Hè, dus dat. En toen dacht ik, maar ik kan volgens mij Erik geen beheerder maken. En als ik een bericht zet in die Hive, zeg maar, die bedrijfs, noem het maar even, omgeving, dan zie ik alleen mijn foto. En ik kijk bij de Albert Heijn, dan zie ik daar wel het Albert Heijn logo. En dus ik ben ook nog een beetje zoekende, inderdaad, van hoe. Hoe kan ik hem nou inderdaad zo maken dat je met een paar man beheerder kan zijn? En dat je dan inderdaad met de profielafbeelding van je in dit geval van ons tweeën iets kan delen. Dus ja, ik ben inderdaad, ik snap wel wat je bedoelt. Ik ben daar ook nog een beetje zoekende naar. En je kan natuurlijk niks in ChatGPT zetten, want die weet nog niks.
0: Nee, en dat is dus niet voor ons echt een taak om te zorgen dat jullie dat wel weten. En we houden ook heel graag contact met jullie.
1: Ja, heel graag. We denken graag mee.
0: Ja, inderdaad, precies te horen. Ja, nou, dat zou heel fijn zijn.
1: Ja, nee, absoluut. Gebruik ons maar als voor input. Want ik schreef al, ik heb vanmiddag een hele pistel over mezelf even naar jou geschreven, dat je weet wie je aan de lijn hebt. En wij zijn wel fervent hivers. Wij zijn allebei 46. Dus ja, tel uit je winst. Wij waren er wel bij in die tijd.
2: Ik heb een oude backup nog teruggehaald, kan ik je vertellen.
1: Erik heeft zijn oude backup zelfs nog teruggehaald.
2: Als we terug naar tijd gaan, dan komen de oude foto's gewoon terug erop. Ja. Dat is gewoon het gevoel van Hives.
1: Ja, en je merkt gewoon heel erg, en dat is ook wat ik je schreef, ons programma is eigenlijk een feel-good programma. We draaien muziek die je niet overal hoort, voornamelijk ook 90s, omdat we gewoon heel veel luisteraars hebben die ook gewoon lekker terug in die tijd willen. En daar past een platform natuurlijk heel erg goed bij.
0: Ja, nou, ben heel blij om dat te horen, want dat is precies wat we ook willen bieden. Dus ik hoop dat jullie daar iets heel moois kunnen gaan creëren met jullie eigen community.
1: Ja, aan ons zal het niet liggen.
2: En wat ik vooral heel sterk vind, is dat Hives gewoon Nederlands is. En dat wil ik gewoon meer en meer gaan zien. De bedrijven en de mensen uit Nederland eindelijk een keer op een platform, dat je zeker weet, het is niet inderdaad wat jij ook al zegt van, het is een of ander bedrijf of wat dan ook, of een filmpje uit het ver weg is dan waar je niks mee te doen hebt.
0: Nee, kijk, en dat kan ook heel leuk zijn. Alleen het is gewoon een andere bezigheid.
2: Ja, dus maar ik vind...
0: Ik kan ook lineaire televisie gaan kijken.
2: Nee, precies.
0: Dan zie je ook van alles voorbij komen.
2: Oh, ja. Absoluut. Maar je moet een keuze hebben. En op alle socials nu heb je geen keuze.
0: Precies.
2: Het wordt allemaal door je algoritme gewoon je strot afgeduwd. En nu hebben we een optie van, ik wil het even niet. Ik ga naar Hives toe. En dan heb ik wel de informatie die ik hebben wil.
0: Dat alternatief, dat willen we echt zijn.
1: En gaan jullie dan wel, als Albert Heijn dadelijk zegt van, weet je, er zitten nu zoveel mensen op. Wij willen toch gaan adverteren. Hoe gaat zoiets dan bijvoorbeeld werken?
0: Nou, adverteren dat kan. We hebben dat ook duidelijk in. We hebben op onze site staat de frequent asked questions, want we willen geen enkele onduidelijkheid over hoe Hives in elkaar steekt.
1: Mm-hmm.
0: We werken wel degelijk met adverteerders, want voor niks gaat het
1: moet betaald worden, natuurlijk. Ja.
0: Maar dat willen we dus wel echt op een hele andere manier doen. Dus wij hebben plekken op de website en in de app, daar kunnen adverteerders terecht. En die kunnen, als mensen dat aangeven, ook gebruik maken van interesses. En dat we wel weten dat, Erik is misschien wat minder geïnteresseerd in make-up.
2: Nou, dat weet je niet.
1: Nou, in het weekend.
2: Het is weekend.
0: Is een vraagteken. Maar die data die gaat in ieder geval niet buiten het platform. Hè? Dus mensen die adverteren kun je niet blijven volgen.
1: Dat maakt wel een hele hoop uit, ja.
0: Ja, en die data wordt dus ook niet met hun gedeeld.
2: Nee, dus...
0: alles wordt anoniem gedaan. En dat is de constructie. En tot nog toe, en dat vind ik ook heel leuk, willen we ook echt ons best doen om gewoon wat kwalitatievere, leukere advertenties.
2: Ja, dat is heel goed.
1: Ja.
2: En dat er advertenties opstaan, vind ik het hele probleem niet. Ik bedoel, dat advertenties verkocht worden omdat het platform geld kost, snap ik helemaal. Waar ik altijd problemen mee heb, is dat de data ook nog een keer doorverkocht wordt waar jij gewoon geen toestemming
1: dat
2: voor geeft.
1: Dat is het, ja.
2: En dat is een heel groot verschil.
0: Dat is het precies. En wij vonden, en dat was heel leuk, want er was bijna niks meer. Dat gelooft eigenlijk niemand, maar er was echt niks meer. Geen code op onze website. Maar we vonden nog wel in een archief de 10 geboden.
2: Mooi dit.
0: Nou, die hebben we eens een beetje afgestoft wel. Want we moesten natuurlijk ook het een en ander zeggen over AI. Maar die staan overigens ook op de site.
1: Ja, heb ik gezien.
0: Ja, dat is geen wet.

0: kunnen we nooit iemand echt aan houden. En tegelijkertijd, dat is wel ja, wat we willen uitstralen. Van zorg nou ook dat het dan waarde toevoegt aan het platform.
1: Ja.
0: Ook waarde toevoegt voor de hiver.
1: Ja, een soort van erecode onderling.
0: Ja, dat.
2: Hebben jullie,
0: zie ik adverteerders dat wel echt doen.
2: En hebben jullie nog contact gehad met de originele bouwers van Hives, of niet?
0: Ik heb contact gehad met de vorige CEO, de laatste CEO, Mark de Vries. En ik heb, nou, ik denk een paar uur voor livegang wel de oud-oprichters even met een appje geïnformeerd. Maar ik heb ook wel begrepen dat het voor hen, en dat begrijp ik ook heel goed, is dit gewoon een afgesloten hoofdstuk.
1: Ja,
2: ja, ik snap, dat snap ik wel.
0: Maar we hebben het ze wel even laten weten. En volgens mij vinden ze het wel leuk. Maar
1: ja, dat kan toch niet aan. Dat is heel eervol.
2: De mensen die nou op huis zitten vinden het in ieder geval wel leuk.
1: Ja.
2: Dus dat denk dat je daar ook voor doet.
1: Ja, zeker
0: dat
1: leuk.
0: Dat is het. En dat is fantastisch om te zien dat er gewoon echt een hele grote groep Nederlanders is die we hier hopelijk iets mee bieden wat er gewoon niet was. En wat ze wel echt graag willen.
1: Ja, waar een behoefte aan is. Ja, leuk. Ja, je mag ons bij deze in de denktank stoppen. We denken heel graag mee. Ja, we hebben contact, dus het lijntje is kort. Ik vind het ontzettend leuk dat we hier even mochten spreken. En ik denk dat er nu de luisteraars thuis die nog niet aan het hiven zijn geslagen, dat die de dansende banaan ook wel snel gaan opzoeken. En dat we die heel snel ook op het platform gaan vinden.
0: Superleuk.
1: Dankjewel. En we gaan jou ook even toevoegen. En een krabbel sturen.
0: Ja, ik kijk er
1: naar
0: uit.
1: Nou, dankjewel, Riske. Een hele fijne avond en een fijn weekend.
0: Jullie ook.
1: En we houden contact. Dankjewel.
2: Komt helemaal goed. We blijven krabbelen.
1: En we blijven in contact. Dankjewel. Fijne avond. Doei. Nou, pik je dat toch
2: was
1: maar even mee.
2: Even leuk dit.
1: Ja, wat goed.
2: Het is wel eens een nostalgie radio dit.
1: Ja, absoluut.
2: En we doen het helemaal de eer aan. Ja, Hives.
1: We blijven lekker hiven, jongens.
2: We blijven lekker krabbelen.
1: Het wordt er alleen maar leuker op. Maak een account aan.

0: Je zal toch managing director van Hive zijn? Dat is wel cool, hè?
1: Ja, in ons geval was het gewoon de hemel. Weet je dat?
0: Ja.
1: Het is gewoon nostalgie.
0: En dan werkte gewoon een team van 12 man, naast nog andere werkzaamheden, aan Hives.
1: En wij zitten erop.
0: Ja, wij zitten erop. En jij misschien dadelijk ook.
1: Zoals ze al zei, het platform staat nog in de kinderschoenen.
0: Ja, absoluut.
1: En er moet nog heel veel gaan verbeterd worden. Dat zal ik wel.
0: Ja.
1: De neus staat de goede kant op.
0: Absoluut.
1: Dat vind ik het belangrijkste. Ja. En ja, wij zitten erop.
0: Wij zitten erop. Dit is

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
6: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7
9: uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken. Flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leidden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
11: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
12: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
13: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

0: Parkstad.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: De keuze is reuze bij Aan Hoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Aan Hoes. De Alvulse Dichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
4: Dit is het begin van een nieuw uur.
5: Daar zijn we weer.
6: Ja, daar zijn we weer.
7: En ook weer live op Insta van Kim.
5: Ja, we zijn overal te vinden en we gaan het hebben over liedjes die je echt waarschijnlijk al heel lang niet meer hebt gehoord.
7: Die gewoon niemand meer durft te draaien.
5: Nee, precies. Dus we gaan weer een hoop kwartjes naar artiesten die misschien al helemaal geen muziek meer maken, maar maakt niet uit. Betty Boo, Doing the Do uit 1990.
7: Kijken wie hem nog mee kan zingen.
5: Ja.
7: Was heel lang geleden.
5: Leuk destijds. We hebben het over 36 jaar geleden, mensen. Goedenavond.

0: Zouden ze toestemming gevraagd hebben om de naam Betty Boo te mogen gebruiken?
1: Nou, ik denk het wel. Anders was hij lang eraf gegooid.
0: Het is een eendagsvlieg geweest in 1990 met Betty Boo Just Doing the Do. Ja, die
1: en
0: heb ik echt
1: er is geen
0: gehoord.
1: Zender meer die dat draait.
0: Nee, er is echt...
1: Tenminste, ik wil het wel een keer gaan uitzoeken hoeveel die gestreamd wordt of dat die op de radio is. Ik denk het niet.
0: Nee,
1: ik denk het gewoon helemaal niet.
0: Bij
1: ons zit het ergens in een hele diepe doos.
0: Ja, precies.
1: En die heb jij eruit gegraven.
0: Ja, ik heb hem eruit gegraven. We hebben natuurlijk ook wel wat verzoekjes. Deze kwam binnen.
1: Ja, wacht. Ja. Die is helemaal gaaf. Het gaat over Gat Decor.
0: Ja, Gat Decor.
1: Met passion. En Gat Decor is eigenlijk gewoon een project geweest van de producer DJ Simon Slater van Tag Team. En Tag Team kennen we natuurlijk
0: There it is.
1: Inderdaad. En hij heeft dit gewoon ergens op een zolderkamertje met een Akai sampletje, want dat deed je toen.
0: Ja.
1: Heeft die platen elkaar getimmerd en het was een white label. En die is eigenlijk gewoon bekend geworden op de achterbank van alle auto's, want er waren een paar zenders die draaiden dit wel, maar de grote zenders nog niet. En de vocalen, dus Do You Want It, Do You Want It My Lover, die zijn Do You Want It Right, zijn ze verschenen in de Now remix in 96. Dus hij heeft wel iets neergezet wat echt, ja, eigenlijk een white labeltje was.
0: Ja, wat goed. Ik stel hem er vast in.
1: Ik vind het cool dat deze gewoon aangevraagd is.
0: Ja, heel erg cool. Ja, Roger en Maurice hebben een duit in het zakje gedaan en we hebben ze erbij getrokken. En luister mee. Misschien doet het je nog ergens aan herinneren. En anders alsjeblieft alvast.
1: Dus trouwens wel de 7-inch versie? Want er is ook een 12-inch versie en die duurt 5 minuten.
0: Ja, deze duurt 3 minuten 52. Dat is nog best schappelijk.
1: Even back in time.

0: Onder het motto rectificeren kun je leren. Dit was het, de Gothicore versie Passion. Maar dan eigenlijk gewoon de eerste rauwe versie. Die is daarna nog een keertje geresampled. En toen zijn er meer vocalen overheen gekomen. Dus eigenlijk is het hier wel mee begonnen. Maar ja, Maurice vroeg natuurlijk de andere versie aan. Ja, dat, sorry Maurice.
1: Ik kende hem wel nog.
0: Ik ken hem ook nog. Ja. En daar zitten een paar geluidjes tussen die we later nog heel van een Belgische tracks hebben gehoord. Belgische house tracks.
1: Ja.
0: Mijn brein gaat weer op meneer. Ik ga even uitzoeken welke het is. Ik weet niet of het erachter komt. Dit is ook niet voorbereid.
1: Uit welk jaar komt deze?
0: Deze? Wacht eventjes. Voorbereiding, lieve mensen. 1992.
1: Ja. Oh ja, Maurice zei al van de vocal versie die komt uit 1996.
0: Ja.
1: 4 jaar later zijn ze er nog een keer mee aan de haal gegaan.
0: Sorry, ik zal beter mijn best doen.
1: Nou ja, nee, ik heb jou dat linkje doorgestuurd, dus het ligt aan mij. Maar ik was op mijn Spotify was ik aan het kijken en er stonden een paar hele lange versies op. Toen heb ik de radio-edit gepakt.
0: Ja, ik heb volgens mij ook even gezocht naar een kortere versie. Dus ja, deze dus.
1: Ja, we gaan even naar 1999. Van 92 naar 99. TQ, ken je die nog?
0: Ja, dit is wel lekker.
1: Lekker is dit
0: is wel even lekker.
1: Ja. Het gaat niet alleen maar over housey, maar er zitten ook wat leuke R&B-platen in.
0: En daar houden wij van.
1: Daar houden wij heel erg van. Zeker als de dagen wat donkerder worden, dan mag er wel een beetje geschuurd worden, toch?
0: Ja, schuren bij de buren.
1: Schuren
0: met
1: bij
0: TQ.
1: De buren. TQ, ja. Bye Bye Baby. Hij heeft daarna volgens mij nog een klein hitje gehad, maar dit was de grootste in Nederland in ieder geval. Kan best ook dat je deze al heel lang niet meer hebt gehoord.
0: Ja, dat kan met al onze platen.

0: lekker.
1: Ja, zeker. TQ, Bye Bye Baby.
0: Ook zo'n artiest, hè, waarvan je dacht, oh, als je toch met dit soort nummers uitkomt, dan kun je echt wel een paar goede platen maken. En dan blijft het toch gewoon vaak stil.
1: Nou, we hebben tegenwoordig AI, dus als we gewoon erin tikken en zeggen, nou, deze beat, en dan graag een andere, ja, deze vibe.
0: Maak maar iets vergelijkbaars.
1: Maak maar iets nieuws. En dan zoeken we iemand die wel kan zingen. En dan laten we inzingen en dan hebben we onze eigen track.
0: Ja, we moeten het proberen. Ik kreeg net nog een berichtje van Roger. Die zei, ik wil live op Hives.
1: Ja, dat is een hele goeie. Dat hadden we net niet gevraagd.
0: Nee.
1: Ja, we hebben net gebeld met de managing director van Hives.
0: Ja.
1: En wij zitten natuurlijk al meteen vanaf het begin op Hives. Want
0: zeker. We zaten er toen al op. Daar zijn we.
1: En ze zijn heel druk bezig met Hives. Met nieuwe ontwikkelingen. Ja. En ook harder aan het werk. Want het platform werkt nog niet heel feilloos. Maar goed, dat is te begrijpen. En je kunt ook suggesties insturen.
0: Ja.
1: En een van die suggesties, we hebben het net niet genoemd aan de telefoon. Maar ja, live op Hives zou wel leuk zijn.
0: Ja, want dan ging ik nu live op Hives in plaats van live op Insta.
1: En dan had je gewoon mensen alleen maar Nederland. Want Hives is natuurlijk alleen maar Nederlands.
0: Alhoewel, ik heb 17 mensen op Hives. En ik heb er 2500 op Instagram.
1: Dus
0: dat is nog wel een dingetje dan.
1: Als de doel is zoveel mogelijk volgers. Ik heb liever zoveel mogelijk unieke volgers.
0: Ja.
1: Ja, mensen hier
0: leuk
1: in de regio.
0: Om te kijken.
1: En niet dat mijn algoritme zegt, hey, die uit China vind je ook leuk. Ja, daar heb je niks aan.
0: Hebben we niet
1: kan ik helemaal niks mee.
0: Nee. We draaien dit uur liedjes die je waarschijnlijk niet meer zo lang hebt gehoord. Dit is een cover van, wat was het? PhD. Ja, PhD.
1: 1981, I Won't Let You Down.
0: En dat werd in 1993 gedaan door Two Boys. Ja, je hoort hem hier. Echt even weer graven, maar daarna gewoon lekker dansen.

0: Ja, altijd het kort. Het probleem is gewoon, we beginnen ergens aan.
1: Oh.
0: En naarmate het programma zich vordert,
1: ja, echt,
0: gaan onze breintjes werken.
1: Oh.
0: En dan komen wij
1: dan
0: niet meer uit
1: nog,
0: met twee uur.
1: Ja. Ja, nee, want we gaan de volgende draaien. Die is door Roger aangevraagd. CRW, I Feel Love. En jij zei net, wist je dat dat een van de eerste projecten was van Mauro Picotto? Ho,
0: ja.
1: Wacht, Mauro Picotto.
0: Ja, en dan gaan we stuiteren. Dus ja, CRW komt nu. Mauro Picotto moeten we gewoon het draaien.
1: Ja, zeker wel.
0: Dan maar doen die, we daar de boodschappen wel, dat maakt niet uit.
1: Ja, precies. Maar die I Feel Love, kende jij die? Of is dat iets waarvan jij ook
0: nee,
1: zegt?
0: Nee, ik ken hem wel. Ik ken hem zeker wel. Maar ik heb hem al heel lang niet meer gedraaid. Dus misschien is het wel leuk om weer eens een keertje in mijn playlist te gooien. Als ik weer een keer een feestje heb waar men zegt, ik wil allemaal classics horen. Dan kan deze heel goed.
1: Ja, dit is ook gewoon classic hoor. CRW, I Feel Love.
0: Back in time.

0: Feel Love. Lekker bij
1: microfoon stond het erachter. Oh. Ja, Feel Love. En ja, er is dus nog later... deze was er heel groot in de clubs. Maar er is later nog een remake van gemaakt. En die was net wat harder. En die heeft het ook heel goed gedaan. Dat is deze. Dit is van DJ Jamix en DJ Leon. Of de Leon. Sorry.
0: Ja, dit is wel de Cillian.
1: Dit heeft ook meer een beetje het picotto vibe erin.
0: Ja.
1: Ook lekker dit.
0: Heerlijk. Oh, fijn. Ja, we worden er zo blij van. Een uurtje lang liedjes die je waarschijnlijk al heel lang niet meer gehoord hebt.
1: Of alleen in de club nog een keertje hoort.
0: Ja, maar wie gaat er nog naar de club?
1: Of er zijn geen clubs meer.
0: Nee.
1: Of gewoon in je Spotify-lijstje.
0: Je club is je Spotify geworden. En dan moet je het allemaal mee doen inderdaad. Maar goed, het is zaterdagavond en we trekken gewoon oude liedjes uit de kast. Dit is er ook één als je denkt van, goh, die stond misschien wel ergens op mijn Jabba Dabba Dance CD.
1: Jabba Dabba Dance, ja, inderdaad.
0: Doo-wop, Shabab, T.O.C. featuring Rocka.

0: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
2: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een betaalbare prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Goeie koffie, overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Of lekker clubbangers.
1: Oh,
0: ja, dit is gewoon keihard veetje dit, hè?
1: Ja.
0: In je GTI met een dubbele basbox achterin. Helemaal knallen. Marco Picotto on Komodo.
1: Lekker over die drempels. Fantastisch dit. Dit is echt, oh ja.
0: Ja, dit moet gewoon echt standje burenruzie keihard gezet worden.
1: Gaan we doen ook.

0: fijn dat we deze gevonden hebben.
1: Mauro Picotto en Komodo.
0: En dat gewoon om 7:30 gewoon op je FM en op je televisie. Dat gewoon zijn er, knallen.
1: Ja, dat is er wel eentje die ik regelmatig nog wel in mijn Spotify naar voren trek.
0: Ja, ik ook nog wel. Maar wat ik altijd zeg, ik bedoel, er is bijna niemand die het met de radio draait. En als je dit gewoon hoort en je hebt langs kanalen, denk je, hè?
1: Hey, dan
0: dit
1: moet
0: is
1: ik wel blijven leuk. Hangen. Ja,
0: en dan hoor je het in een jingletje en denk je, dit is geen decibel FM. Nee, dat is gewoon echt RTV Point. Ja, jongens. Dus die 6 en 8 kan dat gewoon.
1: 2 uur lang doen wat we leuk vinden. En wat jullie ook leuk vinden. Want daarom luisteren jullie, kijken jullie mee. Dus dat vinden we ontzettend gezellig.
0: En je kunt er nog bij zijn. Hè? Ga naar rtvparkstad.nl. Ja. En dan rechtsonder die WhatsApp-knop.
1: Ja,
0: en dan kom je hier in
1: de
0: studio.
1: Sturen, en dan ben je in de studio. Mocht je het eerste uur niet geluisterd hebben. We hebben de managing director van Hives gesproken. We gaan binnenkort Peter Nauts in de studio ontvangen. Ook ontzettend gezellig. Die komt langs met Sander. Volg je Peter nog niet op de Insta. En hou je van een beetje lachen. Ga dan even Peter Nauts opzoeken. Want dat,
0: TikTok heeft hij trouwens ook. Hè?
1: TikTok heeft hij ook. Ja. Hij heeft alles. En hij heeft filmpjes verteld die me vanmiddag die 300.000 views bereiken. Dus,
0: ja, dat is toch te gek?
1: Het is,
0: daar moeten we gewoon even een avondje van maken. De Peter Nauts avond.
1: Ja,
0: en dan gaan
1: precies.
0: We hier gewoon een gezellige een bank of zo neerzetten. Dan maken we er gewoon een beetje de studio van vroeger van.
1: Ja, dat inderdaad.
0: Moeten daar een beetje mee. Het zit ook op Hives. Dus we moeten nog echt een beetje terug in
1: die
0: tijd.
1: Zeker. Hè, die jongens van Kerrigo Tropical die schrijven ook nog wel eens aan. Dus we moeten daar vaker leuke dingen mee gaan doen.
0: Ja, alleen moeten we dan wel, als we live op TikTok zijn, de Schultebrouw uit beeld houden. Want dan word je wel geflagd.
1: Oh,
0: we kunnen gewoon muziek draaien. Geen probleem op TikTok. Ik krijg zelfs punten erbij dat ik niks geschonden heb.
1: Inderdaad.
0: Maar als de Schultebrouwen staat erbij, zo
1: dan
0: ervan
1: ben je de Sjaak. Ja, ja. In 1998 had Monifa een hele leuke hit met Touch It.
0: En een lekkere beat heeft die plaat.
1: Een hele lekkere beat heeft die plaat. En ik denk dat je die misschien ook al lang niet meer gehoord hebt. Maar dat is een beetje het credo van dit hele uur. Liedjes die uit de oude doos komen en die je niet meer overal voorbij ontkomen.

0: brein van Erik ging weer even op standje
1: ja,
0: erop.
1: Het is altijd als deze plaat gedraaid wordt, dan hoor ik dus het origineel. Deze dus, Laidback met White Horse uit 1983. Dit was een van die afdraaiplaten die gewoon vroeger gewoon in de diligence gedraaid werd of een Femina. Als ik Patrick Jansen zeg, we gaan een aapje draaien, ja, gaat deze er zeker weten in, want ik ga hem draaien.
0: Ja.
1: En de Monifa-plaat is toen de tijd ook gemaakt in samenwerking met Heavy D.
0: Van Heavy D and the Boys.
1: En dat is ook geen, niet een van de minste.
0: Nee.
1: Maar dit, als wacht, daar komt het zangstukje. Ja, ik weet, jij houdt niet van deze plaat.
0: Nee,
1: maar
0: ik vind hem vreselijk.
1: Let op, het afdraaistukje, dit is gewoon lekker, dit. Sneeuwparty in de DJ's. Let op. If you wanna ride. Oh, ja, dat is. On White
0: Ride Horse. Als je via Instagram meekijkt, kun je dit niet horen.
1: Nee.
0: Want het zit bij ons in het systeem nu.
1: Dit is in ieder geval White Horse van Laidback uit 1983. En daar heeft Monica er de sample van geleend.
0: Ja, dat heet ze heel erg leuk. We gaan een beetje dansen met Future Breeze en Why Don't You Dance With Me.
1: Dit is ook zo'n plaat, hè? Oh, die stond toen vroeger op een CD die bij Verleest geleend had. Joris had die geleend, wij gingen hem kopiëren, daar stond deze op.
0: Oh, 1997.
1: Helemaal grijs gedraaid.
0: Lekker dit, het is bijna 30 jaar oud. Maar smullen op zaterdagavond. Surrender.

0: Future Breeze, Why Don't You Dance With Me?
1: Ja, ik blijf erbij. Dit is een van die lekkere instrumentaal. Er zitten gewoon lekkere vibes in.
0: Ja.
1: En goede vocalen. En dat is gewoon een bepaalde periode geweest dat deze platen gewoon om uitkwamen.
0: Ja.
1: En ja, ja, iconisch plaatje, ja, voor mij tenminste.
0: Heel lekker. Ik zag, volgens mij heb jij hem ook geshazamd net.
1: Nee, ik heb hem eventjes gefotografeerd. Want ik wilde er iets mee gaan doen.
0: Ja.
1: Je ziet bij TikTok wel eens heel vaak van die platen van toen en toen uitkomen. Maar dit kom ik bijvoorbeeld nooit tegen.
0: Nee,
1: misschien moet ik er iets mee gaan doen. Gewoon eventjes terug in de tijd.
0: Ja, terug in de tijd. Dat is wat we het hele uur al aan doen zijn. We hebben nog een kwartiertje. En het is merendeel 90's dat de klok slaat. Dance, R&B, van alles en nog wat, een beetje poppy. De zusjes van Toni Braxton hebben samen met Toni een heel leuk bandje gehad. Dat heette The Braxtons. En die hadden een hele leuke hit in 1997. Net Future Breeze was ook uit 1997. We waren 17.
1: Ja.
0: Jij draaide de plaatjes, ik stond er op te dansen in Fellini. En misschien

0: Ja, het origineel natuurlijk van Diana Ross.
1: En de Supremes.
0: Maar ja, de Braxtons deden het erg goed, de Boss. Ja. Dit is ook zo'n lekkere dansvibe, dit.
1: Lekker, hè?
0: Ik ga die ook even fotograferen, die gaat even bij mij in de playlist. Het is echt, het hoort een beetje in die Total Touch vibe. Dat ik een beetje van die blokjes in draaien ben waar dit een beetje in zit. En bijvoorbeeld ook Love for Love.
1: Ja.
0: Dan kan dit er heel mooi bij.
1: Ja. Het is één grote aha-erlevenis eigenlijk.
2: Lekker
1: toch?
2: Dansbare muziek, lieve mensen.
1: Man. Ken je To Ibiza nog?
0: Ja, die ken ik zeker nog.
1: Ja.
0: Dat is een beetje, als je plaat, of tenminste die naam, koppelt mij iets aan Spanje. Ik weet niet wat. Zomers in Spanje, maar ik weet het niet. Ja, nou,
1: dit rings a bell, toch?
0: Ja, dan ga je dus nou naar het strand toe. Daar is een opblaasbanaan. Daar betaal je gewoon 25 gulden toen de tijd voor.
1: Ja.
0: En dan ga je met je half zat aangeschoten kop op de ding zitten. Je pleurt er 26 keer vanaf. Daarna ging je in het schuimparkje toe. Trapt in 6 glazen.
1: En je had een fantastische vakantie.
0: Dat bedoel ik. Dat is

0: Ibiza.
1: Ook hier zitten weer 26 tracks gewoon in. Ja. Dat ik denk van, die moeten we een keertje helemaal gaan ontleden.
0: Ja, la-da-di, la-da-da.
1: Ook dat, ja.
0: Ja, er zit van alles in. Dat is heel leuk. Een uurtje oude muziek waar heel veel in gesampled wordt. En dan kun je wel even vooruit.
1: Voor ons is het altijd gewoon een brain error. Tenminste voor mij heel vaak. Want ik denk, wat was dit ook alweer?
0: Ja.
1: En dan hebben we wel AI tegenwoordig. Maar die zit er ook vaak naast. Ja. Vooral met dit soort tracks. Want dit zijn niet de mainstream tracks. Dus het is niet, de AI heeft het niet getraind.
0: Nee.
1: Dan moeten wij trainen. Zeg, je bent fout. Oh ja, onthoudt hij dat volgende keer, dan heeft hij wel het goede.
0: En dan heb je,
1: maar dan moet ik nog alles zelf nazoeken.
0: Ja, op dus. Hoe sampled.
1: Ja, maar ook daar zijn de laatste tijd... Ja, en sommige dingen dat ik denk van, nee, ik hoor nog wat anders.
0: Ja.
1: Maar er is niemand zo slim om dan dat uit te zoeken.
0: Ja.
1: Ik denk, ja, wat er daarin staat, dat weet iedereen wel die met
0: je
1: muziek luistert.
0: Ja, maar wat je hoort, dat hoor je. Maar wat je niet hoort, daar gaat het om.
1: Daar gaat het ons wel om.
0: Ja, precies, ja. Jij zag net iets voorbij komen van UB40.
1: Ja, je was in die paarse bak van ons aan het scrollen. Er kwamen een paar leuke dingen voorbij, maar ik zag je met de UB40.
0: Ja.
1: En ze komen volgens mij volgend jaar naar Nederland met Ali Campbell.
0: Met Ali Campbell,
1: en ik wil er eigenlijk echt naartoe.
0: Waar is het?
1: Geen idee. Ik heb het ergens opgeslagen. Ik weet dat ze hierin komen met Ali Campbell. En ik wil het een keertje live zien nog.
0: Ik hoorde het vorige week inderdaad, ja.
1: Ik ga hem straks even opzoeken.
0: Even googlen. Ja. We draaien UB40 met Here I Am uit 1990. Oh, nu al toeter.
1: Nu al toeter, ja.
0: Lekker dit.
1: 8 minuten voor 8, lieve mensen.

0: Leuk dit.
1: Zeker leuk.
0: En wat zijn het?
1: 15 december staan ze in Rotterdam.
0: 15 december staan ze in Rotterdam en 14 december staan ze in België.
1: Maar dan wel met Ellie Campbell. En daar gaat het een beetje om.
0: Campbell. Want ja, want er zijn twee versies.
1: Ja, ja, ja, ja. En als ik ze nog een keer ga zien, dan wil ik wel de versie met Ellie Campbell zien.
0: Dat snap ik heel goed. Kijk eens hoe laat het is.
1: Ja, het is 4 minuten voor 8, lieve mensen.
0: Ja, het is tijd.
1: Het jeugdjournaal begint dadelijk.
0: Begint het tegenwoordig om 8 uur?
1: Nee, weet ik veel. Nee. Ik zeg maar wat. Nee, ja, kom op zeg.
0: Oh, ik ga vanavond weer lekker Beste Zangers kijken.
1: Ja, ik ga op de bank hangen. Hè?
0: Ja, echt lekker. Lekker. Maar ik vertelde net, Jack, onze hond, die werd weer typisch op vrijdag om 3 uur 's nachts wakker. En toen hebben Joep en ik allebei tot 6:30 wakker gelegen. Nog 3 kwartier geslapen. Toen dachten we, ja, nou, dat was de nacht dan.
1: Nou, je hebt het nog lang volgehouden dan.
0: Oh, mijn god.
1: Dus dat Beste Zangers dadelijk is gewoon de opening, ik slaap.
0: Ja, in ieder geval vlak daarna duik ik mandje in. Want ik moet morgen dus naar de Backstreet Boys. Dat duurt tot 11:30. Eer je bij je auto bent, is het 11:30. Eer je thuis bent, is het 1:00. Om
1: maar
0: 9
1: dat is het
0: uur,
1: s'avonds.
0: 9 uur 's ochtends moet ik dan.
1: Hoe laat ging je vertrekken morgen?
0: 4:00.
1: Ja, dat is het einde van de dag is dat.
0: Ja, ik weet het.
1: Dan kun je de hele dag gewoon op de bank hangen.
0: Ja, zou je zeggen.
1: Ja, nou ja, ja, ik wel. Ja. Zou ik wel zeggen, ja. Maar ja, hopelijk slaapt Jack vanavond wel door.
0: Ik hoop het van harte.
1: Jack is de hond, hè. Nog een keer. Jack is de hond. Luistert. Ja, dat.
0: Precies. We gaan eruit met een knaller.
1: Oeh, 96.
0: Love Religion.
1: Aan het Deutsche Schallplatte.
0: Bis nächste Woche.
1: Ja, tot volgende week. Ja.
0: Dankjewel voor het luisteren, voor het kijken. Iedereen die erbij was.
1: Een fijn weekend.
0: En ja, inderdaad, een fijn weekend.
1: Smakelijk als je nog moet eten.
0: Ja, wie weet. Wij zijn er volgende week weer.
1: Ik zeg tjus.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Voor nog geen 4 euro per persoon krijg je een heerlijk barbecue grillpakket. 5 stukken vlees per persoon, waaronder kipsaté, chipolata of merguez, barbecue witte worst en barbecue grillburgers. Proef zeker ook onze heerlijke malse biefstukken voor €19,99 per kilo. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Een lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het 2 maal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaat is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leiden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
0: Bij Taxi Centrale

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulangerbonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Alvulsterichthoes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
10: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
11: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.
8: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schade.

0: de Schelsberg in Heerlen.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
4: Wow. Inspecteur Roy, bespaarpolitie. Mag ik even kijken?
5: Niet die koelkast in.
4: Wel de meterkast.
3: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
6: Word je er vrolijk van?
4: Nog niet. Lies aan vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
7: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
4: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
6: Goedemiddag.
3: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
6: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
4: Kijk eens op, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
3: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
8: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. De Verenigde Arabische Emiraten dreigen miljarden investeringen in het Verenigd Koninkrijk stop te zetten vanwege de fraudezaak rond voetbalclub Manchester City. Eigenaar Sheikh Mansour is de vicepremier van de Emiraten. De Engelse landskampioen werd door een commissie schuldig bevonden aan grootschalige boekhoudfraude en riskeert zware straffen, waaronder puntenaftrek of degradatie. Nu staat onder meer de financiering van een Brits technologieproject van 12 miljard euro op de tocht. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van de veroordeelde moordenares Christa Pike. Bij het toedienen van de dodelijke injectie ging het 2 maal mis en moest de 50-jarige vrouw buiten bewustzijn en in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens Pikes advocaten is de gevangenisbaas afgelopen jaren betrokken geweest bij 5 mislukte executies. De gouverneur stelde al een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken in. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurijs. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Kom binnen!
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Gia.

0: fruit, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Kolbers van Letland heeft volgens exit polls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Kolbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de Indiase piloot Machar uitgenodigd als eregast in Israël. Machar wordt gezien als een held nadat hij een mogelijke vliegramp voorkwam op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv. De co-piloot viel hem in de cockpit aan met een noodbijl om de macht over het toestel over te nemen, wat volgens autoriteiten een terroristisch motief had. Ondanks ernstige verwondingen wist de gezagvoerder de cockpitdeur toch nog te openen, waarna inzittenden de co-piloot wisten te overmeesteren. De oppositieleider van de Spaanse Volkspartij roept premier Sanchez op om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Aanleiding is een zware nederlaag in het parlement, waar Sanchez zijn plannen om de woningnood te bestrijden werden weggestemd door gebrek aan steun van de oppositie en van regionale bondgenoten. De socialistische minderheidsregering ligt zwaar onder vuur. Intussen nemen de maatschappelijke spanningen in Spanje toe en roepen de tienduizenden demonstranten op tot een algemene staking. En marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is op 89-jarige leeftijd overleden. Kruithof is ook wel bekend als de Diesel van Havelte en hij geldt als een legende op het natuurijs. Hij won in de jaren 70 en 80 maar liefst 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Pas op zijn 32e begon hij met intensieve trainingen, waarna hij vrijwel onverslaanbaar werd op afstanden boven de 100 kilometer. Hoewel een echte Elfstedenzege hem ontglipte, vestigde Kruithof wel diverse records, waaronder een 24-uursrecord van ruim 655 kilometer. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: De spanning, de ontlading,
5: het samen juichen.
4: Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
6: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
7: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
8: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Score je tickets via rodajc.nl/tickets.

0: in Heerlen.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. De centristische partij Verenigde Lijst van premier Koolbergs van Letland heeft volgens exitpolls de parlementsverkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. De verkiezingen stonden door de voortdurende oorlog in Oekraïne grotendeels in het teken van de nationale veiligheid en een mogelijke Russische dreiging. Koolbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie uit met de rechtspopulistische partij Letland Eerst. Die is populair onder de Russische minderheid en scoorde rond de 11% van de stemmen. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: De keuze is reuze bij Anhoes. Van ovenverse vlaai tot een heerlijke lunch, verse friet deluxe, onze bekende high tea en nog veel meer lekkers. Proef onze overheerlijke boulanger bonbons en smul elk weekend van onze ambachtelijke pannenkoeken. Kom jij ook genieten bij Anhoes, de Ofwilsterdich Toes, aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, Dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak weren. Schadenet Koenen regelt alles.
7: Vandaag gaat de bespaarpolitie langs bij Rob Geus.
12: Wow. Inspecteur Royer, bespaarpolitie. Mag ik even komen kijken?
13: Niet die koelkast in.
12: Wel de meterkast.
7: Bij binnenkomst gaan zijn energiebellen al snel rinkelen.
14: Word je er vrolijk van?
12: Nog niet. Hier zijn vervanging toe. Onder de zonnepanelen gaan we optimizers toepassen.
15: Ja, we zullen hier toch wel alles moeten gaan vervangen.
12: Werk aan de winkel, Rob. Nou Rob, ik ga ervan uit dat je mijn advies te harte neemt. En laten we eens kijken of jij de volgende keer die sticker verdient.
14: Goedemiddag.
7: Innovidak heeft het huis nu volledig verduurzaamd.
14: Supermooi weggewerkt. Ik word er vrolijk van. En zelfs een stekkerman. Hé, hey, veel gek moet die worden, hè?
12: Kijk eens, Rob, de bespaarpolitie stekker. Ga hem plakken?
7: Plakken maar. Innovidak, jouw totaalinstallateur.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goed meegegeven van de Hurk. Van de Hurk en het is raak. Roda slaat toe.
3: Steun Roda deze vrijdag thuis tegen Jong PSV. Scoor je tickets via rodajc.nl/tickets.
4: Kom binnen!
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer, en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Jouw hits.
1: Jouw nieuws. RTV Parkstad. My bicycle.

0: Hij Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Alfred Drakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

Ik ben

nooit de geile man. Ik ben altijd de glijer, slik